Heere is met u. Mogen de Heere u zegenen op deze bijzondere dag. Ik geloof dat we vaders veel meer moeten eren. Ja, en want het is niet gemakkelijk om een vader of een vaderfiguur te zijn. Ja, laten we onze vaders hoog houden. Laten we onze vaders eren. Ja, en ik geloof dan, it shall be well with you. Voor wat betreft de bekendmakingen, vandaag hebben we een geweldige Vaderdag viering in de gemeente en een krachtige boodschap. Bezoekt u ons. We starten om 9 uur. Als u nu nog uit huis vertrekt, dan kunt u zeker de prediking en alles wat we daarna nog gaan doen, nog meemaken. Woensdag aanstaande. Dan vlappen starten bij dinsdag. Dinsdag hebben wij een prophetic mentorship class. En die wordt gehouden in gemeente Nehemia Ministry Suriname. En dat is Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. En we starten om 7 uur 's avonds. Ja, het gaat over het profetische. Deze sessie is speciaal bestemd voor mensen met profetische gaven. Gelovigen die de roeping hebben tot het ambt van profeet. En een ieder die gewoon meer wilt weten en leren over de profetische bediening. Ja, het is geheel kosteloos. Komt u wel vroeg, want het wordt druk. Woensdag hebben we in gemeente Betel oproem aan de Matapika straat 6 de Flora. Onze Academy Wednesday, waar we diep in het woord gaan graven. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. En dan volgende week zondag hebben we wederom onze opwekkingsdienst om 9 uur in de ochtend. Een gezegende zondag, gezegende Vaderdag nogmaals voor de vaders. En tot de volgende week. God bless you.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag, vandaag maandag.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij het radioprogramma Word of God. Mijn naam is zuster Latifa Sanfisi Vertrouwd en ik dien in gemeente Bethel Opperroem onder pester Patrick Potsen. En vandaag de dag ben ik weer in de gelegenheid om u te mogen bemoedigen met het woord van God. Ik wil vandaag met u gaan kijken naar de situatie van Paulus en Silas, die in de gevangenis terechtkwamen. Ik wil met u gaan kijken naar aanbidding. Ik wil met u gaan kijken naar gebed. En wat dit allemaal voor u kan doen ten tijde van een grote strijd. We gaan dus lezen vanuit het boek Handelingen, hoofdstuk 16, vers 16 tot en met 26. De Bijbel zegt daar: een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars, terwijl ze achter Paulus en ons aanliep. Schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide die zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. We lezen hier dat Paulus en Silas door een best wel zware tijd gingen. Paulus en Silas waren in deze plek in Filippi, waren zij aangekomen en gingen naar de gebedsplaats om daar Gods woord te verkondigen. Het was zo in Filippi dat het een Romeinse stad was. En deze Romeinse stad was in die tijd er ook op gericht dat de Joodse praktijken niet werden uitgevoerd. In veel Romeinse steden was het namelijk zo dat er geen Joden woonden. In Filippi echter woonden er wel enkele Joden. En Paulus en Silas bevonden zich onder de Joden. Maar onderweg was het dus zo dat er een dame was, een jonge slavin die bezeten was van een geest van waarzeggerij. En deze geest was degene die sprak toen Paulus en Silas richting de gebedsplaats toeliepen. En dit was iets wat al dagen gebeurde, tot op het moment dat Paulus er genoeg van had. Nadat Paulus en Silas de geest hadden uitgedreven uit de jonge slavin, was het zo dat haar eigenaars Paulus en Silas naar het marktplein brachten. En het marktplein was in die tijd de plek waar op een podium mensen werden geplaatst die aangeklaagd werden. Op dit podium was het ook zo dat mensen hun kleren van het lijf werden geschuld om hen in verlegenheid te brengen en hen te beschamen. En ook exact dit gebeurde met Paulus en Silas. Paulus en Silas die eigenlijk niets verkeerd hadden gedaan en onterecht op dat podium stonden, werden ten schande gebracht doordat hun kleren van het lijf getrokken werden. En vervolgens ontvingen zij ook nog eens stokslagen. En het waren Paulus en Silas die op dat moment naar de binnenste kerken werden gebracht. De binnenste kerken was de plek waar er geen ventilatie was. Was de plek waar houtblokken waren waar de mensen hun voeten in geplaatst werden. Was de plek waar geen licht in de kerken binnenkwam.
De binnenste plek was de meest zware plek waar je kon verblijven in de gevangenis. Het was een plek waar mensen op elkaar waren en op elkaar stonden. Het was een plek waar mensen op de koude vloer moesten slapen. En deze gevangenissen, deze kerkers waren onhygiënisch. Deze gevangenissen waren niet prettig om in te verblijven. Dus na stokslagen te hebben ontvangen en na ontkleed te zijn geworden, werden Paulus en Silas naar deze plek toegestuurd en opgesloten. We lezen dat Paulus en Silas hun voeten in de blokken stonden. Maar op middernacht Paulus en Silas aan het bidden en aan het zingen waren. Paulus en Silas stonden en zongen en baden tot de Heere. Ze waren lofliederen aan het zingen voor God. Terwijl zij aan het zingen waren, zongen zij tot God en voor God. Ze waren niet aan het zingen over hun situatie. Ze waren niet aan het zingen over hoe moeilijk het was. Ze waren niet aan het klagen over waar zij doorheen gingen. Ze hadden het niet over dat ze onterecht op die plek gekomen waren. Maar ze waren aan het zingen voor God. En terwijl ze aan het zingen waren en terwijl ze aan het bidden waren, was het zo dat de andere gevangenen, de omgeving waarin zij zich aan het bevinden waren, was aan het luisteren naar Paulus en Silas. Ze luisterden aandachtig naar hen. En dit was het moment waarop de deuren van de gevangenis opengingen door een hevige aanschok. De gevangenisdeuren gingen open en de boeien van een ieder die aandachtig dus naar hen luisterde, vielen los. Paulus en Silas gingen op zo'n tijd door een strijd heen, waar ze onterecht in deze situatie waren. Maar hun houding was aanbidding en gebed naar God toe. En zo zou het ook mogen zijn en moeten zijn voor ons. Als wij door een strijd heen gaan, als wij door een moeilijke tijd heen gaan, waar we onterecht in zitten, of als we door een tijd heen gaan waarin wij in een bepaalde plek zitten waar we onszelf in hebben gewerkt. Is het aan ons om te kiezen wat wij doen? Focussen wij ons op de Heere en ondanks de situatie geven we hem lof en bidden we tot hem? Of zijn wij degene die juist klagen, die vertellen over hoe onterecht het is, die niets meer zullen doen omdat we ontmoedigd zijn? Welke houding nemen wij aan? Ik wil u vandaag bemoedigen op twee niveaus. Niveau nummer 1 is om te aanbidden, om lof te zingen tot de Heere uw God. Om hem prijs te geven ongeacht de situatie. Om hem eer te geven ongeacht waar u doorheen gaat. Omdat hij de God is die u kan trekken uit elke situatie. Omdat hij degene is die uw redder is. Omdat Jezus degene is die u trekt uit elke put waar u in zit. Hij is het licht van deze wereld. Hij is degene die ons redt uit de hand van duisternis. Hij is het die wij moeten aanbidden ongeacht de situatie. En op het tweede niveau wil ik u bemoedigen om u te bevinden in een situatie waar aanbidding plaatsvindt. De gevangenen waren niet eens zelf aan het aanbidden, maar omdat zij aandachtig gericht waren in een situatie van aanbidding, omdat hun oor geneigd was naar aanbidding van de Heere God, was het dat hen ketenen, hen boeien ook los waren gegaan. Het was ook zo dat die vrijheid die Paulus en Silas hadden ontvangen door de hevige aardbeving van hun aanbidding, was het ook zo dat de gevangenen die aandachtig naar hen hadden geluisterd, hun vrijheid ontvingen, hun loslating ontvingen. Dus ik wil u bemoedigen om u te begeven in een plek van aanbidding. Ik wil u bemoedigen om u te aangeven in een plek waar men God aanbidt. Om naar de gemeente te gaan waar elke zondag aanbidding plaatsvindt tot de Heere uw God, om ook loslating en vrijlating van situaties te ontvangen. Ik wil u bemoedigen om een gemeente te zoeken in de buurt waar u naartoe kunt gaan, waar u plaats kunt nemen, aanwezig kunt zijn en aandachtig gericht kan zijn op de Heere uw God, om te aanbidden, om zijn naam te verhogen, zodat u die vrijlating kunt ontvangen. Laten we een voorbeeld nemen aan Paulus en Silas en hoe zij omgingen met een situatie van strijd
waar ze onterecht in zaten. Laten we een voorbeeld nemen aan de gevangenen, die aandachtig aan het luisteren waren naar aanbidding voor vrijlating. Ik wil jullie allemaal een gezegende werkdag toewensen. Wees gegroet.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Jemaine, dat is de goeie.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek. Heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: the notification on LIM.
1: Ervaring is een harde leraar omdat ze eerst de test afneemt en daarna de les.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
1: Number one.
2: Que massa gangado. Diwo go di mandal fukuru akina wakabado eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Canada, yeah.
1: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable.
2: That's the motto.
1: Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: The notification on LIM.
1: Ervaring is een harde leraar omdat ze eerst de test afneemt en daarna de les.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
4: All the hits, one station.
3: This week on 10.

0: Streten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Ervaring is een harde leraar omdat ze eerst de test afneemt en daarna de les.

0: zap sa de du
1: ko ta po na site ti da wa ingo so ta mara wa ingo e
2: Radan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radan zijn gratis. Radan.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Broadcasting all over the world. This is Lem.

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika. Vaar omwika, man.
1: Ruwaka dape. Ai, go.
0: Hey, dik alasan. Vogwe snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wa dal kudape. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke me?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
3: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.
4: Sjoep,

0: Saxo.
1: Arkis malontu, tide da unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofuna de. En abeskopu ftide, eleru taki, unomus fusuku eleng na ini okro bravu. En dat wil zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. Nos suku eling. Na ini okro bravu.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is maandag 22 juni. We starten deze nieuwsuitzending met de minister van Financiën, Adeline Weinerman. Zij gaf onlangs in de Nationale Assemblée een toelichting op de begroting van 2026.
1: Voor u ligt, voorzitter, een begroting welke naar nodige wijziging een begrotingstekort aangeeft van SRD circa 12,9 miljard. En op basis van de laatste geprognosticeerde BBP percentueel 5,1% van het BBP bedrag. Alvorens in te gaan, voorzitter, op de door uw college gestelde vragen, wens ik een algemene inleiding te houden. Voorzitter, de vooruitzichten voor de Surinaamse economie in 2025 en 2026 die blijven positief. Voor deze jaren werd een reële economische groei van circa 2,7% en circa 3,9% verwacht. In 2025 wordt de bijdrage van de minerale sector aan het reële groeicijfer geraamd op circa 11,4% en die van de niet-minerale sector op circa 2,1%. Binnen de minerale sector is de groei vooral gedreven door een toename van circa 10% in olieraffinaderijproducten. Voor de niet-minerale sector zullen de sectoren handel en accommodatie en voedingsdiensten een positieve bijdrage leveren aan het reële groeicijfer. Voorzitter, sinds 2023 is ook de productie van steenslag meegenomen in de berekeningen, waardoor de groei in de minerale sector in dat jaar uitzonderlijk hoog is, circa 6,6% ten opzichte van 2022. In 2026 wordt de bijdrage van de minerale sector en het reële BBP-groeicijfer geraamd op circa 7,2% en die van de niet-minerale sector op circa 4,2%. Binnen de niet-minerale sector wordt de groei voornamelijk gedragen door de sectoren accommodatie en voedingsdiensten, ongeveer 8,3%, en transporten opslag, ongeveer 5%. De positieve ontwikkeling binnen de minerale sector wordt vooral ondersteund door een verwachte stijging van de goudproductie van circa 15,2%. Meneer de voorzitter, de nota van wijziging 2026 vertoont een tekort van 12,8 miljard, circa 5,1% van het BBP, wat de noodzaak onderstreept van aanvullende maatregelen om de overheidsfinanciën beheersbaar te houden. De begroting beoogt bescherming van de bevolking door sociale uitgaven, maar de effectiviteit hiervan hangt af van de prioritering binnen de bestedingen. Voor duurzame economische groei is het essentieel dat middelen gericht worden op productieve investeringen in landbouw en industrie en daarmee de verhoging van werkgelegenheid. Omdat olieinkomsten niet duurzaam zijn, is de diversificatie naar andere sectoren noodzakelijk als backup strategie. De nota van wijziging, voorzitter, dient als instrument om ramingen te corrigeren, beleidsaccenten te verleggen en een realistischere weergave van de prioriteiten. Daarmee kan zij bijdragen aan het versterken van de financiële discipline en het leggen van een fundament voor toekomstige productie en economische groei. De grondslag, voorzitter, van deze begroting. De overwegingen, voorzitter, die ten grondslag hieraan liggen voor het indienen van die gewijzigde staatsbegroting in de vorm van een nota van wijziging, hebben te maken met het verder in kaart brengen van het beleid van de regering en het bijstellen naar aanleiding van de verlichtingsmaatregelen die de regering heeft toegepast. Denkt u hierbij aan de ondersteuning die wij hebben gegeven aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden, leerkrachten, verpleegkundigen en de verruiming van de financiële bijstanduitkeringen, als ook de prijskap op brandstof. Tevens draagt het Fonds voor Speciale Projecten met een sociaal en investeringskarakter ertoe bij in het wijzigen van de ontwerpstaatsbegroting 2026. Meneer de voorzitter, staat u mij nu toe om de vragen die in uw college gesteld zijn eigenlijk naar onderwerp te beantwoorden. We starten met het fiscaal beleid. Er is een vraag gesteld over BTW. Voorzitter, de invoering van BTW heeft de ingrijpende hervorming van het Surinaamse belastingstelsel met zich meegebracht en vormde zowel voor het bedrijfsleven als voor de Belastingdienst een aanzienlijke uitdaging. De regering onderkent het belang van een correcte afdracht van de BTW die door ondernemers bij hun afnemers in rekening wordt gebracht. Het uitgangspunt van het BTW-stelsel is dat de belasting die door de consumenten wordt betaald, door de ondernemer wordt aangegeven en afgedragen aan de staat. Hoewel de Belastingdienst nog steeds te maken heeft met beperkte personele en technische capaciteit, wordt er voortdurend gewerkt aan de verdere verbetering van de uitvoering en handhaving van de BTW. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het wegwerken van achterstanden, het opschonen van belastingsbestanden en het versterken van de controle en invorderingscapaciteit. Indien ondernemers, voorzitter, niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, beschikt de Belastingdienst over diverse controle, naheffings- en invorderingsinstrumenten om de verschuldigde BTW alsnog te innen. Daarbij wordt risicogerichte controles uitgevoerd en worden waar nodig handhavingsmaatregelen getroffen. In dit kader, voorzitter, biedt het nieuwe online BTW-systeem belangrijke voordelen. Het systeem vergroot de mogelijkheden voor gegevensanalyse, risicoselectie, controle en naleving. Hierdoor kan de Belastingdienst gerichter toezicht houden op belastingplichtigen en sneller afwijkingen signaleren. Naarmate de beschikbare data verder wordt opgeschoond en de processen verder worden geautomatiseerd, zal de effectiviteit van de handhaving verder toenemen. Voorzitter, de introductie van het nieuwe online BTW-systeem biedt daarbij steeds betere mogelijkheden voor toezicht, risicoselectie en naleving. Hierdoor kan de Belastingdienst gerichter controleren en effectiever optreden tegen belastingplichtigen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht kunnen geen uitspraken worden gedaan over individuele belastingplichtigen of specifieke invorderingstrajecten. Wel kan worden aangegeven dat de Belastingdienst zich actief inzet om niet afgedragen BTW op te sporen en te innen, ten einde de integriteit van het belastingstelsel te waarborgen en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers die hun fiscale verplichtingen wel nakomen. Voorzitter, de regering en de Belastingdienst, uiteraard Belastingdienst is onderdeel van de overheid, blijven zich inzetten om de uitvoering van de BTW verder te versterken, zodat de belasting die door de consumenten wordt betaald ook daadwerkelijk ten goede komt aan de staatkas en een eerlijke speelveld wordt gewaarborgd voor ondernemers die hun verplichtingen wel correct nakomen. Voorzitter, de regering blijft investeren in de verdere versterking en modernisering van de Belastingdienst, zodat de naleving van de BTW-wetgeving kan worden verbeterd en de belastingmiddelen die rechtmatig aan de staat te komen zo effectief mogelijk worden geïnd. Als onderdeel van het hervormingstraject van de Belastingdienst Suriname wordt actief gewerkt aan het terugdringen van achterstanden. Een van de belangrijkste maatregelen is de invoering en verlenging van de saneringsregeling voor onder andere de inkomstenbelasting. Deze regeling, voorzitter, biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om openstaande inkomsten, belastingschulden en achterstallige aangifte tot en met het belastingjaar 2024 af te handelen zonder betaling van rente. Hierdoor worden belastingplichtigen gestimuleerd om hun fiscale verplichtingen alsnog na te komen en wordt de inning van achterstallige belastingen bevorderd. Daarnaast, voorzitter, werkt de Belastingdienst aan de modernisering van haar systemen. Van het belastingjaar 2025 worden de inkomstenbelastingaangifte via het nieuwe digitaal systeem online ingediend. En dit moet leiden tot een efficiëntere verwerking van aangifte, een betere dienstverlening en een effectievere belastinginning. Voorzitter, de regering heeft besloten deze saneringsregeling uit te breiden tot en met het belastingjaar 2024, want het was daarvoor tot en met 2023. En in verband met het opschonen en uitfasering van het oude automatiseringssysteem van de Belastingdienst. En door ook 2024 onder de regeling te laten vallen, krijgen de belastingplichtigen een laatste kans om hun fiscale positie volledig op orde te brengen. De inkomsten, voorzitter, vanuit BTW. Er ontstaat, voorzitter, een verkeerd beeld als er wordt aangegeven dat de BTW-inkomsten dalen. Er is juist een stijgende trend van netto-ontvangsten van de BTW in 2026 ten opzichte van de overige jaren. We hebben tot nu toe, tot en met april 2026, voorzitter, is er al 3,8 miljard opgehaald aan BTW. En als we kijken naar wat de BTW dan heeft gerealiseerd tot en met, zoals ik het al aangaf, april 2026, ten opzichte van de begroting, dan is daadwerkelijk minder gerealiseerd voor wat begroot was. Maar echter, de begroting is opgesteld op basis van acties die door de Belastingdienst voor 2026 zijn uitgewerkt. En hierbij denken wij aan verhoogde controles bij supermarkten, bouwmaterialen, horeca, vastgoedsector. En deze meer opbrengsten uit deze twee projecten zullen dus wel tot uiting komen in de tweede helft van 2026. Omdat het gaat om specifieke dataopvraag waarin in de administratie van ondernemers wordt gecontroleerd. Die niet altijd gewillig zijn om mee te werken in het overleggen van de data. De uitdaging, voorzitter, voor de Belastingdienst is uiteraard de gebrekkige wetgeving en het tekort aan personeel om simultaan haar taken te kunnen doen. De Belastingdienst heeft in het begin dit jaar wel een aantal nieuwe medewerkers aangetrokken, maar deze zitten nog in een trainingsfase, dus ze zijn nog niet direct inzetbaar, voorzitter. Ook staat het op het agenda dat de regering enkele fiscale wetten zal aanbieden aan het parlement, zodat de Belastingdienst meer bevoegdheden krijgt om haar taken beter te kunnen uitvoeren.
0: Adeline Weinerman, de minister van Financiën. We vervolgen deze nieuwsuitzending met een bijdrage van Irakit Ramsaran, de minister van Defensie. Hij is onlangs in de Nationale Assemblée uitgeweid over het defensieapparaat van Suriname. Hij stond voornamelijk stil bij de uitstroom van defensiepersoneel, of althans militair personeel.
2: Voorzitter, door enkele leden in uw geachte college zijn er vragen en opmerkingen gemaakt regarderende rechtspositionele aangelegenheden en in het bijzonder over de uitstroom van militair personeel binnen het Nationaal Leger. Voorzitter, vanuit het ministerie van Defensie erkennen wij dat de geconstateerde uitstroom een serieuze uitdaging vormt voor de personele bezetting en operationele gereedheid van het Nationaal Leger. De cijfers over de periode 2021 tot en met 2025, welke zijn aangehaald in uw geachte college, hebben wij hierbij de volle aandacht. Voorzitter, laat me ook meteen aangeven dat ik hierbij ook de exacte cijfers ter beschikking aan uw geachte college dan zo overdragen. Voorzitter, deze ontwikkeling is niet van recente datum. Het heeft zich in de afgelopen jaren opgebouwd, waarbij diverse factoren gezamenlijk hebben geleid tot de huidige situatie. Tegelijkertijd heeft het gedurende meerdere jaren uitblijven van reguliere lichtingen ertoe geleid dat deze uitstroom niet tijdig kon worden gecompenseerd door instroom van nieuw personeel, met als gevolg een afname van de personeelsterkte van het Nationaal Leger. Dit vraagstuk wordt met prioriteit aangepakt. Dit geniet de volle aandacht en maakt onderdeel uit van de lopende versterkingsagenda van het Nationaal Leger. Tegen deze achtergrond wordt gewerkt aan het structureel versterken van zowel de instroom als het behoud van personeel. En ik herhaal, het behoud van personeel. In dat kader zijn de voorbereidingen voor een nieuwe EAO reeds opgestart met als doel het aantrekken en opleiden van nieuwe militairen ter versterking van het Nationaal Leger. Door enkele leden is het voorstel gedaan om te komen tot 2 lichtingen per jaar. Prachtig voorstel. Voorzitter, dit voorstel wordt nadrukkelijk meegenomen in de verdere beleidsafwegingen. Het is eveneens de ambitie van het ministerie om de instroom te intensificeren en, waar uitvoerbaar, binnen de beschikbare middelen en capaciteit toe te werken naar een meer regelmatige en gestructureerde instroom van nieuw personeel. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op het behoud en de versterking van het bestaande personeel. Hierbij gaat het onder meer om het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het versterken van motivatie, het versterken van betrokkenheid en het vergroten van loopbaan- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Voorzitter, wij moeten ook eerlijk onderkennen dat deze uitdagingen niet op korte termijn of van de ene op de andere dag kunnen worden opgelost. Het versterken van het personele basis van het Nationaal Leger vergt tijd. Het vergt continuïteit in beleid en het vergt een gefaseerde aanpak. De resultaten zullen stap voor stap zichtbaar worden. Maar de koers is helder en het wordt consequent doorgezet, vastberaden. Voorzitter, het doel van het ministerie van Defensie is helder. Het Nationaal Leger duurzaam versterken, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De personele basis verbreden en de operationele gereedheid structureel te verhogen, zodat de uitvoering van de nationale veiligheidstaken blijvend kan worden gewaarborgd. Voorzitter, er zijn enkele opmerkingen en vragen gesteld met betrekking tot overwerkvergoeding bij de militairen. Voorzitter, ik kan uw geachte college als volgt informeren. Op grond van artikel 44 lid A van de wet rechtspositie militairen, Staatsblad 1996 nummer 28, bestaat voor militairen geen aanspraak of financiële compensatie voor het verrichten van overwerk op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen. In plaats daarvan wordt voorzien in compensatie in de vorm van extra vrije dagen of uren. Ik heb opzettelijk dan meegenomen op grond van welk artikel, zodat men weet, dat de samenleving ook weet, het is niet zo dat we dat niet willen geven. Het staat vast. Deze regeling verschilt van die van andere onderdelen binnen het overheidsapparaat. Zoals de politie, waar op grond van artikel 36 lid 1 sub B van het politiehandvest, gouvernementsblad 1971 nummer 70, wel een aanspraak bestaat op financiële vergoeding voor overwerk. Een vergelijkbare voorziening geldt eveneens ook voor BBS, zoals vastgesteld in artikel 14 aanhef onder B van het besluit BBS Staatsblad 2024 nummer 76. Tegelijkertijd ontvangen de militairen wel, naast hun reguliere bezoldiging, een bijzondere toelage. Een bijzondere toelage die mede is bedoeld als erkenning voor de aard van de militaire dienst en de daarmee gepaardgaande onregelmatige werktijden. Deze toelage maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden binnen de militaire rechtspositie en wordt toegekend na succesvolle afronding van de EAO. Voorzitter, ik heb begrip. Begrip voor de gevoelens, begrip voor de aandachtspunten, want zoals ik eerder heb aangegeven, ik ben niet een minister die alleen vanuit kantoor werkt, maar zo ook op het veld ga. Je hoort de verhalen en hoort de zorgpunten binnen de organisatie bestaan met betrekking tot de waardering van onregelmatige inzet en overuren. In dat verband is reeds een voorstel ingediend. Een voorstel ingediend om de bestaande bijzondere toelage aan te passen naar een hoger bedrag. Waarom? Naar een hoger bedrag, zodat deze beter aansluit bij de aard van de werkzaamheden en de mate van inzet die van militairen wordt gevraagd. Wat we hebben gedaan is woorden. Woorden uitzetten tot uiteindelijk handelingen. En die hebben we dan ook ingediend. Voorzitter, ook zijn er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met betrekking tot de toelagen van het ministerie van Defensie door leden in uw geachte college. Voorzitter, bij de opstelling van deze begroting heeft het ministerie binnen de beschikbare financiële ruimte nadrukkelijk prioriteit gegeven aan de positie en het welzijn van ons defensiepersoneel. Ik heb het vaker aangehaald als ze zijn de inhuiszaken. De voorgenomen aanpassingen van diverse toelagen zijn opgenomen in de begroting, waarbij de financiële middelen hiervoor structureel zijn gereserveerd. De voorstellen voor de verhoging zijn ook reeds ingediend. Voorzitter, onze mannen en vrouwen in uniform verdienen deze waardering. Achter elk uniform schuilt een mens met een gezin, verantwoordelijkheden en toekomstperspectieven. Zij dragen dagelijks de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons land en vormen de ruggengraat van onze nationale veiligheid en de eerste verdedigingslinie van onze soevereiniteit. Zij staan paraat. Zij bewaken onze grenzen en vervullen hun taak met discipline, toewijding en onmiskenbare trots. Voorzitter, dit is een duidelijke keuze. Met het opnemen van deze middelen in de begroting wordt concreet invulling gegeven aan de verdere versterking van de arbeidsvoorwaarden van onze defensiepersoneel. En ik herhaal, dit is een duidelijke keuze van ons. Dit is geen voornemen op papier, maar een budgettaire realiteit. Tegelijkertijd geldt dat dit onderdeel is van een breder traject. De verbetering van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden blijft structureel op de agenda en wordt stapsgewijs verder uitgebouwd binnen de financiële mogelijkheden van de staat. Voorzitter, wij blijven dus niet bij woorden, maar zetten gerichte stappen vooruit. Er is door een geachte lid van uw college een vraag gesteld met betrekking tot de toekenning van risico en bijzondere toelagen binnen het Nationaal Leger. Voorzitter, ik kan uw geachte college informeren dat de toekenning van de risico en bijzondere toelagen binnen het Nationaal Leger geschiedt conform de geldende wettelijke regelingen en de vastgestelde richtlijnen binnen onze defensieorganisatie. Militair personeel dat werkzaamheden verricht waaraan bijzondere risico's, gevaren of specifieke operationele omstandigheden zijn verbonden, kan indien wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden in aanmerking komen voor een daaraan gekoppelde toelage. Voorzitter, de gevarentoelage is bestemd voor militairen die gevaarvolle werkzaamheden verrichten. Hieronder vallen onder meer werkzaamheden met betrekking tot explosieven en munitie, het onderzoeken en onschadelijk maken van gevaarlijke springstoffen, het reageren op bommeldingen en deelname aan speciale oefeningen waarbij sprake is van een verhoogd risico op ongevallen. Tevens kunnen werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden, zoals inzet in risicovolle gebieden of tijdens specifieke operationele opdrachten, aanleiding geven tot toekenning van deze toelage. Daarnaast bestaan er specifieke functiegebonden toelagen voor personeel dat vanwege de aard van de werkzaamheden bijzondere risico's lopen. Hieronder vallen onder andere de risico- oftewel lijfwachttoelagen voor functionarissen belast met veiligheidstaken en de recherchetoelagen voor militairen die belast zijn met onderzoekstaken binnen onze MP Militaire Politie. Voorzitter, voor veiligheidsfunctionarissen en militairen die werkzaam zijn binnen gespecialiseerde eenheden, waaronder het Korps Speciale Troepen, meer bekend als KST, geldt dat de aard van de functie, de uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden operationele risico's bepalend zijn voor het al dan niet toekennen van de desbetreffende toelage. De beoordeling en toekenning van deze toelage vindt plaats op basis van de daadwerkelijke functieuitoefening, de specifieke taakstelling en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Voorzitter, door een geacht lid in uw college is een vraag gesteld met betrekking tot de achterstand bij de uitreiking van onderscheidingen en medailles. Ten aanzien hiervan kan ik mededelen dat momenteel de openstaande zaken in kaart worden gebracht om een volledig overzicht te verkrijgen van de bestaande achterstanden. Voor het dienstjaar 2026 zijn reeds middelen opgebracht om een aanvang hieraan te maken. Het ministerie van Defensie heeft als doelstelling om de uitreiking van onderscheidingen en medailles gefaseerd te laten plaatsvinden.
0: Aldus de minister van Defensie, Urakit Ramsaran. Hij stond voornamelijk stil bij de uitstroom van legerpersoneel. En hij maakte zich daarom ook zorgen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 22 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: go back to the blog era one time.
1: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 22 juni. Gritbana soep met kip. Pita wiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Bami en zoet-zure vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Mm, and number

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Langa in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oh, in omwikama.
3: Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kogwe snel, dik alasan. Hey, wacht die. Ik moet aan dagudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
3: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

hier het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 22 juni. Sweet Osso Bami. Sweet Osso Nasi. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. De heri met zoute vis en ei. Bitaviri moksalisi met gerookte kip. Okersoep met kip. Gebakken vis met oma. Haar speciale saus. En ook nog chaparmix, warme vis. Als groente, kousenband, bitaviri en boulangé. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauzo. Nanga ekte, schwitessi, fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Esseline.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is maandag 22 juni. We starten deze nieuwsuitzending met de minister van Financiën, Adeline Weinerman. Zij gaf onlangs in de Nationale Assemblée een toelichting op de begroting van 2026.
1: Voor u ligt, voorzitter, een begroting welke na nodige wijziging een begrotingstekort aangeeft van SRD circa 12,9 miljard. En op basis van de laatste geprognosticeerde BBP percentueel 5,1% van het BBP bedrag. Alvorens in te gaan, voorzitter, op de door uw college gestelde vragen, was ik een algemene toelichting, een algemene inleiding te houden. Voorzitter, de vooruitzichten voor de Surinaamse economie in 2025 en 2026 die blijven positief. Voor deze jaren werd een reële economische groei van circa 2,7% en circa 3,9% verwacht. In 2025 wordt de bijdrage van de minerale sector aan het reële groeicijfer geraamd op circa 11,4% en die van de niet-minerale sector op circa 2,1%. Binnen de minerale sector is de groei vooral gedreven door een toename van circa 10% in olieraffinaderijproducten. Voor de niet-minerale sector zullen de sectoren handel en accommodatie en voedingsdiensten een positieve bijdrage leveren aan het reële groeicijfer. Voorzitter, sinds 2023 is ook de productie van steenslag meegenomen in de berekeningen, waardoor de groei in de minerale sector in dat jaar uitzonderlijk hoog is, circa 6,6% ten opzichte van 2022. In 2026 wordt de bijdrage van de minerale sector en het reële BBP-groeicijfer geraamd op circa 7,2% en die van de niet-minerale sector op circa 4,2%. Binnen de niet-minerale sector wordt de groei voornamelijk gedragen door de sectoren accommodatie en voedingsdiensten, ongeveer 8,3%, en transport en opslag, ongeveer 5%. De positieve ontwikkeling binnen de minerale sector wordt vooral ondersteund door een verwachte stijging van de goudproductie van circa 15,2%. Meneer de voorzitter, de nota van wijziging 2026 vertoont een tekort van 12,8 miljard, circa 5,1% van het BBP. Wat de noodzaak onderstreept van aanvullende maatregelen om de overheidsfinanciën beheersbaar te houden. De begroting beoogt bescherming van de bevolking door sociale uitgaven, maar de effectiviteit hiervan hangt af van de prioritering binnen de bestedingen. Voor duurzame economische groei is het essentieel dat middelen gericht worden op productieve investeringen in landbouw en industrie en daarmee de verhoging van werkgelegenheid. Omdat olieinkomsten niet duurzaam zijn, is de diversificatie naar andere sectoren noodzakelijk als backup strategie. De nota van wijziging, voorzitter, dient als instrument om ramingen te corrigeren, beleidsaccenten te verleggen en een realistischere weergave van de prioriteiten. Daarmee kan zij bijdragen aan het versterken van de financiële discipline en het leggen van een fundament voor toekomstige productie en economische groei. De grondslag, voorzitter, van deze begroting. De overwegingen, voorzitter, die ten grondslag hier aan liggen voor het indienen van die gewijzigde staatsbegroting in de vorm van een nota van wijziging hebben te maken met het verder in kaart brengen van het beleid van de regering en het bijstellen naar aanleiding van de verlichtingsmaatregelen die de regering heeft toegepast. Denkt u hierbij aan de ondersteuning die wij hebben gegeven aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden, leerkrachten, verpleegkundigen en de verruiming van de financiële bijstanduitkeringen, als ook de prijskap op brandstof. Tevens draagt het Fonds voor Speciale Projecten met een sociaal en investeringskarakter ertoe bij in het wijzigen van de ontwerpstaatsbegroting 2026. Meneer de voorzitter, staat u mij nu toe om de vragen die in uw college gesteld zijn eigenlijk naar onderwerp te beantwoorden. We starten met het fiscaal beleid. Er is een vraag gesteld over BTW. Voorzitter, de invoering van BTW heeft de ingrijpende hervorming van het Surinaamse belastingstelsel met zich meegebracht en vormde zowel voor het bedrijfsleven als voor de Belastingdienst een aanzienlijke uitdaging. De regering onderkent het belang van een correcte afdracht van de BTW die door ondernemers bij hun afnemers in rekening wordt gebracht. Het uitgangspunt van het BTW-stelsel is dat de belasting die door de consumenten wordt betaald, door de ondernemer wordt aangegeven en afgedragen aan de staat. Hoewel de Belastingdienst nog steeds te maken heeft met beperkte personele en technische capaciteit, wordt er voortdurend gewerkt aan de verdere verbetering van de uitvoering en handhaving van de BTW. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het wegwerken van achterstanden, het opschonen van belastingbestanden en het versterken van de controle- en invorderingscapaciteit. Indien ondernemers, voorzitter, niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, beschikt de Belastingdienst over diverse controle-, naheffings- en invorderingsinstrumenten om de verschuldigde BTW alsnog te innen. Daarbij wordt risicogerichte controles uitgevoerd en worden waar nodig handhavingsmaatregelen getroffen. In dit kader, voorzitter, biedt het nieuwe online BTW-systeem belangrijke voordelen. Het systeem vergroot de mogelijkheden voor gegevensanalyse, risicoselectie, controle en naleving. Hierdoor kan de Belastingdienst gerichter toezicht houden op belastingplichtigen en sneller afwijkingen signaleren. Naarmate de beschikbare data verder wordt opgeschoond en de processen verder worden geautomatiseerd, zal de effectiviteit van de handhaving verder toenemen. Voorzitter, de introductie van het nieuwe online BTW-systeem biedt daarbij steeds betere mogelijkheden voor toezicht, risicoselectie en naleving. Hierdoor kan de Belastingdienst gerichter controleren en effectiever optreden tegen belastingplichtigen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht kunnen geen uitspraken worden gedaan over individuele belastingplichtigen of specifieke invorderingstrajecten. Wel kan worden aangegeven dat de Belastingdienst zich actief inzet om niet afgedragen BTW op te sporen en te innen, ten einde de integriteit van het belastingstelsel te waarborgen en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers die hun fiscale verplichtingen wel nakomen. Voorzitter, de regering en de Belastingdienst, uiteraard Belastingdienst is onderdeel van de overheid, blijven zich inzetten om de uitvoering van de BTW verder te versterken, zodat de belasting die door de consumenten wordt betaald ook daadwerkelijk ten goede komt aan de staatkas en een eerlijke speelveld wordt gewaarborgd voor ondernemers die hun verplichtingen wel correct nakomen. Voorzitter, de regering blijft investeren in de verdere versterking en modernisering van de Belastingdienst, zodat de naleving van de BTW-wetgeving kan worden verbeterd en de belastingmiddelen die rechtmatig aan de staat te komen zo effectief mogelijk worden geïnd. Als onderdeel van het hervormingstraject van de Belastingdienst Suriname wordt actief gewerkt aan het terugdringen van achterstanden. Een van de belangrijkste maatregelen is de invoering en verlenging van de saneringsregeling voor onder andere de inkomstenbelasting. Deze regeling, voorzitter, biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om openstaande inkomsten, belastingschulden en achterstallige aangifte tot en met het belastingjaar 2024 af te handelen zonder betaling van rente. Hierdoor worden belastingplichtigen gestimuleerd om hun fiscale verplichtingen alsnog na te komen en wordt de inning van achterstallige belastingen bevorderd. Daarnaast, voorzitter, werkt de Belastingdienst aan de modernisering van haar systemen. Van het belastingjaar 2025 worden de inkomstenbelastingaangifte via het nieuwe digitaal systeem online ingediend. En dit moet leiden tot een efficiëntere verwerking van aangifte, een betere dienstverlening en een effectievere belastinginning. Voorzitter, de regering heeft besloten deze saneringsregeling uit te breiden tot en met het belastingjaar 2024, want het was daarvoor tot en met 2023. En in verband met het opschonen en uitfasering van het oude automatiseringssysteem van de Belastingdienst. En door ook 2024 onder de regeling te laten vallen, krijgen de belastingplichtigen een laatste kans om hun fiscale positie volledig op orde te brengen. De inkomsten, voorzitter, vanuit BTW. Er ontstaat, voorzitter, een verkeerd beeld als er wordt aangegeven dat de BTW-inkomsten dalen. Er is juist een stijgende trend van netto-ontvangsten van de BTW in 2026 ten opzichte van de overige jaren. We hebben tot nu toe, tot en met april 2026, voorzitter, is er al 3,8 miljard opgehaald aan BTW. En als we kijken naar wat de BTW heeft, dan heeft gerealiseerd tot en met, zoals ik het al aangaf, april 2026, ten opzichte van de begroting, dan is daadwerkelijk minder gerealiseerd voor wat begroot was. Maar echter, de begroting is opgesteld op basis van acties die door de Belastingdienst voor 2026 zijn uitgewerkt. En hierbij denken wij aan verhoogde controles bij supermarkten, bouwmaterialen, horeca, vastgoedsector. En deze meer opbrengsten uit deze twee projecten zullen dus wel tot uiting komen in de tweede helft van 2026. Omdat het gaat om specifieke data op vraag waarin in de administratie van ondernemers wordt gecontroleerd. Die niet altijd gewillig zijn om mee te werken in het overleggen van de data. De uitdaging, voorzitter, voor de Belastingdienst is uiteraard de gebrekkige wetgeving en het tekort aan personeel om simultaan haar taken te kunnen doen. De Belastingdienst heeft in het begin dit jaar wel een aantal nieuwe medewerkers aangetrokken, maar deze zitten nog in een trainingsfase, dus ze zijn nog niet direct inzetbaar, voorzitter. Ook staat het op het agenda dat de regering enkele fiscale wetten zal aanbieden aan het parlement, zodat de Belastingdienst meer bevoegdheden krijgt om haar taken beter te kunnen uitvoeren.
0: Adeline Weinerman, de minister van Financiën. We vervolgen deze nieuwsuitzending met een bijdrage van Irakit Ramsaran, de minister van Defensie. Hij is onlangs in de Nationale Assemblée uitgeweid over het defensieapparaat van Suriname. Hij stond voornamelijk stil bij de uitstroom van defensiepersoneel, of althans militair personeel.
2: Voorzitter, door enkele leden in uw geachte college zijn er vragen en opmerkingen gemaakt regarderende rechtspositionele aangelegenheden en in het bijzonder over de uitstroom van militair personeel binnen het Nationaal Leger. Voorzitter, vanuit het ministerie van Defensie erkennen wij dat de geconstateerde uitstroom een serieuze uitdaging vormt voor de personele bezetting en operationele gereedheid van het Nationaal Leger. De cijfers over de periode 2021 tot en met 2025, welke zijn aangehaald in uw geachte college, hebben wij hierbij de volle aandacht. Voorzitter, laat me ook meteen aangeven dat ik hierbij ook de exacte cijfers ter beschikking aan uw geachte college dan zal overdragen. Voorzitter, deze ontwikkeling is niet van recente datum. Het heeft zich in de afgelopen jaren opgebouwd, waarbij diverse factoren gezamenlijk hebben geleid tot de huidige situatie. Tegelijkertijd heeft het gedurende meerdere jaren uitblijven van reguliere lichtingen ertoe geleid dat deze uitstroom niet tijdig kon worden gecompenseerd door instroom van nieuw personeel, met als gevolg een afname van de personeelsterkte van het Nationaal Leger. Dit vraagstuk wordt met prioriteit aangepakt. Dit geniet de volle aandacht en maakt onderdeel uit van de lopende versterkingsagenda van het Nationaal Leger. Tegen deze achtergrond wordt gewerkt aan het structureel versterken van zowel de instroom als het behoud van personeel. En ik herhaal, het behoud van personeel. In dat kader zijn de voorbereidingen voor een nieuwe EAO reeds opgestart met als doel het aantrekken en opleiden van nieuwe militairen ter versterking van het Nationaal Leger. Door enkele leden is het voorstel gedaan om te komen tot 2 lichtingen per jaar. Prachtig voorstel. Voorzitter, dit voorstel wordt nadrukkelijk meegenomen in de verdere beleidsafwegingen. Het is eveneens de ambitie van het ministerie om de instroom te intensificeren en, waar uitvoerbaar, binnen de beschikbare middelen en capaciteit, toe te werken naar een meer regelmatige en gestructureerde instroom van nieuw personeel. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op het behoud en de versterking van het bestaande personeel. Hierbij gaat het onder meer om het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het versterken van motivatie, het versterken van betrokkenheid en het vergroten van loopbaan- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Voorzitter, wij moeten ook eerlijk onderkennen dat deze uitdagingen niet op korte termijn of van de ene op de andere dag kunnen worden opgelost. Het versterken van het personele basis van het Nationaal Leger vergt tijd, het vergt continuïteit in beleid en het vergt een gefaseerde aanpak. De resultaten zullen stap voor stap zichtbaar worden, maar de koers is helder en het wordt consequent doorgezet, vastberaden. Voorzitter, het doel van het ministerie van Defensie is helder. Het Nationaal Leger duurzaam versterken, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De personele basis verbreden en de operationele gereedheid structureel te verhogen, zodat de uitvoering van de nationale veiligheidstaken blijvend worden gewaarborgd. Voorzitter, er zijn enkele opmerkingen en vragen gesteld met betrekking tot overwerkvergoeding bij de militairen. Voorzitter, ik kan uw geachte college als volgt informeren. Op grond van artikel 44 lid A van de wet rechtspositie militairen, Staatsblad 1996 nummer 28, bestaat voor militairen geen aanspraak op financiële compensatie voor het verrichten van overwerk op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen. In plaats daarvan wordt voorzien in compensatie in de vorm van extra vrije dagen of uren. Ik heb opzettelijk dan meegenomen op grond van welk artikel. Zodat men weet, dat de samenleving ook weet, het is niet zo dat we dat niet willen geven. Het staat vast. Deze regeling verschilt van die van andere onderdelen binnen het overheidsapparaat. Zoals de politie, waar op grond van artikel 36 lid 1 sub B van het politiehandvest, Gouvernementsblad 1971 nummer 70, wel een aanspraak bestaat op financiële vergoeding voor overwerk. Een vergelijkbare voorziening geldt eveneens ook voor BBS, zoals vastgesteld in artikel 14 aanhef onder B van het besluit BBS Staatsblad 2024 nummer 76. Tegelijkertijd ontvangen de militairen wel, naast hun reguliere bezoldiging, een bijzondere toelage. Een bijzondere toelage die mede is bedoeld als erkenning voor de aard van de militaire dienst en de daarmee gepaardgaande onregelmatige werktijden. Deze toelage maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden binnen de militaire rechtspositie en wordt toegekend na succesvolle afronding van de EAO. Voorzitter, ik heb begrip. Begrip voor de gevoelens, begrip voor de aandachtspunten, want zoals ik eerder heb aangegeven, ik ben niet een minister die alleen vanuit kantoor werkt, maar zo ook op het veld ga. Je hoort de verhalen en hoort de zorgpunten binnen de organisatie bestaan met betrekking tot de waardering van onregelmatige inzet en overuren. In dat verband is reeds een voorstel ingediend. Een voorstel ingediend om de bestaande bijzondere toelagen aan te passen naar een hoger bedrag. Waarom? Naar een hoger bedrag, zodat deze beter aansluit bij de aard van de werkzaamheden en de mate van inzet die van militairen wordt gevraagd. Wat we hebben gedaan is woorden. Woorden uitzetten tot uiteindelijk handelingen. En die hebben we dan ook ingediend. Voorzitter, ook zijn er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met betrekking tot de toelagen van het ministerie van Defensie door leden in uw geachte college. Voorzitter, bij de opstelling van deze begroting heeft het ministerie binnen de beschikbare financiële ruimte nadrukkelijk prioriteit gegeven aan de positie en het welzijn van ons defensiepersoneel. Ik heb het vaker aangehaald als ze zijn de inhuiszaken. De voorgenomen aanpassingen van diverse toelagen zijn opgenomen in de begroting, waarbij de financiële middelen hiervoor structureel zijn gereserveerd. De voorstellen voor de verhoging zijn ook reeds ingediend. Voorzitter, onze mannen en vrouwen in uniform verdienen deze waardering. Achter elk uniform schuilt een mens met een gezin, verantwoordelijkheden en toekomstperspectieven. Zij dragen dagelijks de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons land en vormen de ruggengraat van onze nationale veiligheid en de eerste verdedigingslinie van onze soevereiniteit. Zij staan paraat. Zij bewaken onze grenzen en vervullen hun taak met discipline, toewijding en onmiskenbare trots. Voorzitter, dit is een duidelijke keuze. Met het opnemen van deze middelen in de begroting wordt concreet invulling gegeven aan de verdere versterking van de arbeidsvoorwaarden van onze defensiepersoneel. En ik herhaal, dit is een duidelijke keuze van ons. Dit is geen voornemen op papier, maar een budgettaire realiteit. Tegelijkertijd geldt dat dit onderdeel is van een breder traject. De verbetering van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden blijft structureel op de agenda en wordt stapsgewijs verder uitgebouwd binnen de financiële mogelijkheden van de staat. Voorzitter, wij blijven dus niet bij woorden, maar zetten gerichte stappen vooruit. Er is door een geachte lid van uw college een vraag gesteld met betrekking tot de toekenning van risico en bijzondere toelagen binnen het Nationaal Leger. Voorzitter, ik kan uw geachte college informeren dat de toekenning van de risico en bijzondere toelagen binnen het Nationaal Leger geschiet conform de geldende wettelijke regelingen en de vastgestelde richtlijnen binnen onze defensieorganisatie. Militair personeel dat werkzaamheden verricht waaraan bijzondere risico's, gevaren of specifieke operationele omstandigheden zijn verbonden, kan indien wordt voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden in aanmerking komen voor een daaraan gekoppelde toelage. Voorzitter, de gevarentoelage is bestemd voor militairen die gevaarvolle werkzaamheden verrichten. Hieronder vallen onder meer werkzaamheden met betrekking tot explosieven en munitie, het onderzoeken en onschadelijk maken van gevaarlijke springstoffen, het reageren op bommeldingen en deelname aan speciale oefeningen waarbij sprake is van een verhoogd risico op ongevallen. Tevens kunnen werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden, zoals inzet in risicovolle gebieden of tijdens specifieke operationele opdrachten, aanleiding geven tot toekenning van deze toelage. Daarnaast bestaan er specifieke functiegebonden toelagen voor personeel dat vanwege de aard van de werkzaamheden bijzondere risico's lopen. Hieronder vallen onder andere de risico, oftewel lijfwachttoelagen voor functionarissen belast met veiligheidstaken en de recherchetoelagen voor militairen die belast zijn met onderzoekstaken binnen onze MP, militaire politie. Voorzitter, voor veiligheidsfunctionarissen en militairen die werkzaam zijn binnen gespecialiseerde eenheden, waaronder het Korps Speciale Troepen, meer bekend als KST, geldt dat de aard van de functie, de uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden operationele risico's bepalend zijn voor het al dan niet toekennen van de desbetreffende toelage. De beoordeling en toekenning van deze toelage vindt plaats op basis van de daadwerkelijke functieuitoefening, de specifieke taakstelling en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Voorzitter, door een geacht lid in uw college is een vraag gesteld met betrekking tot de achterstand bij de uitreiking van onderscheidingen en medailles. Ten aanzien hiervan kan ik mededelen dat momenteel de openstaande zaken in kaart worden gebracht om een volledig overzicht te verkrijgen van de bestaande achterstanden. Voor het dienstjaar 2026 zijn reeds middelen opgebracht om een aanvang, nogmaals een aanvang hieraan te maken. Het ministerie van Defensie heeft als doelstelling om de uitreiking van onderscheidingen en medailles gefaseerd te laten plaatsvinden.
0: Aldus de minister van Defensie, Urakit Ramsaran. Hij stond voornamelijk stil bij de uitstroom van legerpersoneel. En hij maakte zich daarom ook zorgen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 22 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Hier het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 22 juni. Sweet osso bami. Sweet osso nasi. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. De heri met zoute vis en ei. Bitaviri moksalisi met gerookte kip. Okersoep met kip. Gebakken vis met oma. Haar speciale saus. En ook nog chaparmix, warme vis. Als groente, kousenband, bitaviri en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauzo. Nanga ekte, schwitessi, fufossi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
2: All the hits, one station.
1: This week on 10.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, tide da unkondoro baka, nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En abeskopu tide, eleru taki, unomus fusuku eleng na ini okro bravu. En dat wil zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. Nos suku eling. Na ini okro bravu.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: professional junta na browser im deniman. If you ready for start na nga one new stable job, if you ready for roko gi big bedrijf na nga ambassade, if you ready for the man city Comoro hikwa opleiding, if you ready for roko nga de K9 dago drones scanners na nga de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation. Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinety, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Oogies Livestream en Oogies Sound System.
1: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
0: Sranazani, Naskip, Naviu.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

Goedemiddag, luisteraars en kijkers, en welkom weer bij QN Insight WK Update. Het is Quraish en Gissing. Afgelopen dagen was mijn collega Rashid Sultan bezig vanwege uitlandigheid. Momenteel maak ik deel uit voor QN Sport in het buitenland met het WK gebeuren, waarbij QN Sport aanwezig was bij Nederland tegen Zweden en ook de ontmoeting gisteren van Uruguay tegen Kaap Verde. Wat betreft de wedstrijden van gisteren kunnen we even kort zijn om te zeggen dat Spanje geen fout maakte tegen Saudi-Arabië. En Lamine Jamal pakte alvast een eerste goal. De Spanjaarden hadden geen moeite met de Arabieren, wat velen hadden gedacht. En Spanje overklasse Saudi-Arabië met 4 tegen 0. Dus ik had Aksaiwani, de Arabier Chamoni. Maar eigenlijk de mannen zijn playbal zo vallig, want dat is de man met een mooie moeilijk in Spanje. Dan op die dag zelf, gisteren zondag, veel voetbal. Natuurlijk had je België tegen Iran. Toch wel de rode duivel, zoals ze ook genoemd worden. Bijzonder teleurstellend, kan je zeggen. Maar daarentegen moet je het Iran meegeven. Ze hebben alles tegen. Gisteren wederom uitgejouwd toen hun volkslied werd gespeeld in Amerika. Zoveel disrespect naar de Iraniërs toe. Maar op het voetbalveld, toch, zie je toch wel dat ze de Belgen knap lastig hebben gemaakt. En zelf hadden ze die partij ook nog kunnen winnen. Want bij België liep er één persoon tegen rode kaart aan. En de eindstand daar 1-1.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: Dan de wedstrijd waar veel mensen naar uitkeken was Uruguay tegen Kaapverdië. Simpel voor het feit omdat Kaapverdië het sterke Spanje, een land met als titelfavoriet voor het WK te winnen, in bedwang hield 0-0. Toch? En ook gisteren moest Uruguay eraan geloven. Kaapverdië scoorde wel vrij verrassend 1-0. Daarna namen de Uruguayanen het over en scoorden vlak voor rust nog die 2-1. En iedereen dacht, nou, Uruguay gaat verder uithalen. Maar wat ze ook deden, Kaapverdi kwam terug en maakte ook de gelijkmaker. Daarna was de druk bijzonder groot op het doel van Kaapverdi. Wie zal dat maar bij doen? Toch? Ine Leiderman. Uruguay probeerde de derde goal te maken om toch nog die wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat is niet gelukt. En wat een sfeer in het Hard Rock Stadium op Kaapverdi, nieuw op het WK. Toch, die eigenlijk ook het sterke Uruguay in bedwang hield. Dit keer wel met 2 goals. De eindstand daar 2-2. Ze hebben 2 punten in die pool. 2 punten gehaald tegen Spanje en tegen Uruguay, wat niemand had verwacht. En Kaapverdi, vele mensen hebben misschien niet gehoord. Van dit land, ergens daar dichtbij Afrika, die zich toch plaatste. En dan zie je toch wel dat wat je ook doet, voetbal is onvoorspelbaar. En het zijn de kleine voetballanden die het interessant maken in de algemene ronde. De eindstand daar in Uruguay, in die ontmoeting is geweest Uruguay 2, Kaapverdi 2. De laatste wedstrijd die er was voor gisteravond was Nieuw-Zeeland tegen Egypte met Mo Salah. Bepaalde mensen konden het vrij goed inschatten wat de eindstand zou zijn, want heel veel toeltjes worden hier en daar gehouden. En Nieuw-Zeeland kwam op een 1-0 voorsprong. En daarna zou het de Egyptenaar zijn die al vrij snel op 2-1 kwamen. Salah pakte ook nog een goal voor zijn rekening. Uiteindelijk liepen de Egyptenaren uit naar 3-1 zelf. Wat Nieuw-Zeeland ook deed, de mannen hebben Mandoeneks. Toch, ik heb een Leimabal tegen, maar afvast vanaf Egypte bij Horabal in haar ploeg. Kan je gewoon wel zeggen dat nee, ze waren sterker dan Nieuw-Zeeland. En ook Egypte pakte 3 kostbare punten binnen. En zodoende was de eindstand daar 3-1. En toen in de speeldag van 21 juni was er weer nogmaals. Voor de mensen die het gemist hebben. Gisteren Spanje tegen Saudi-Arabië 4-0. België, Iran 1-1. Uruguay tegen Kaapverdië 2-2. En Nieuw-Zeeland verloor van Egypte met 1-3. Wij gaan heel even eruit. En komen zo meteen met een vooruitblik. Want vandaag krijgen we titelverdediger Argentinië. Die de tweede zijn moet spelen. En natuurlijk titelfavoriet Frankrijk. Graag tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij de QN Insight WK Update. Voetbal blijft natuurlijk de wereld bezighouden. Dat zeker. En dat kan je meegeven, omdat het mondiale toernooi zoveel trekt. Als je met de mensen hier praat, in Amerika, van overal van de wereld, als degene die een kaart hebben, weten te bemachtigen, die weten ook wel van, hey, als je ooit de kans krijgt, zou je dat ook wel moeten doen. Vandaag hebben we 4 wedstrijden op het programma. Om het programma vast door te geven, hebben wij 2 uur Surinaamse tijd wereldkampioen Argentinië als titelverdediger in groep C tegen Oostenrijk. Die wedstrijd wordt gespeeld in Dallas en het stadion is het gespeeld in Dallas en het stadion is het AT&T Stadium. Ooit waar Nacho 2 wedstrijden speelde vorig jaar op

0: partijen worden gespeeld in San Francisco, de Bay Area, dat is de West Coast in Amerika, in het Levi Stadium. Wat kunnen we zeggen over Argentinië tegen Oostenrijk? Lionel Messi scoort een hat-trick tegen in de eerste ontmoeting, waarbij de Argentijn tegen Algerije scoorde hij 3 goals. Toch, en er was veel discussie ontstaan van bij de overtreding, deze gele kaart, had het wel rood moeten zijn. Bij winst vanaf van Argentinië tegen Oostenrijk, dat betekent dat de Argentijnen zich gelijk plaatsen voor round 32. Want met 6 punten ga je al over naar de volgende ronde. Laat me mensen ook alvast vertellen, de 8 beste nummers 3 gaan over naar ronde 32. Let wel, niet de nummers 3 van alle pools. Nee, de 8 beste nummers 3. Want het kan zijn dat in 1 pool er meer mensen meer punten hebben gehaald. En dat is de nieuwe regel. Dus van alle 8 pools gaan niet de beste nummers 3. De 8 beste van het toernooi in de algemene ronde, die plaatsen voor de volgende ronde. Dan de partij waar de Fransen gekluisterd zullen zijn. Die partij is in pool I. Tussen Toren, hoogfavoriet Frankrijk, die uitkomt tegen Irak. Je weet, Cliff, Amandat naar Fransman, Amalo Frankrijk breed. En ja, hij heeft Frankrijk ook getipt als de nieuwe wereldkampioen. En we weten allemaal dat de Fransen geen fout maakten tegen Senegal. Ze wonnen in de eerste wedstrijd met 3-1. Alhoewel hebben ze het eerste half spel vrij moeilijk gehad tegen de Senegalezen. Maar uiteindelijk met mannen als Mbappé en Olysee en Dembele. Ja, dan moet de wereld voor oppassen. Frankrijk komt dan uit tegen Irak. Interessant duel. Irak plaatste zich ten koste van Bolivia en Bolivia ten koste van Suriname in de playoffs in maart. Dus die partij begint vanmiddag om 6 uur 's middags. En ik zei het al, in Philadelphia. Dan om 9 uur 's avonds, interessant duel in pool I, zeker tegen Noorwegen en Senegal. Noorwegen maakte geen fout tegen Irak en won met 4-1. Daar scoorde Haaland ook al 2 goals. Eentje was wel een cadeautje, maar dat is aan het tel. Tilai, toch? Dus dat was een interessant duel, want Senegal daarentegen verloor van Frankrijk. Dus zal moeten winnen om 3 punten binnen te halen. Die partij wordt om 9 uur afgespeeld. En dan naar Jordanië tegen Algerije. We wisten dat Algerije al verloor van Argentinië. En kijken wat die ontmoeting met zich meebrengt vannacht. Die partij, zoals ik het aangaf, is in Poulier. En Jordanië speelt in San Francisco. Dat zijn de updates geweest wat betreft de vooruitblikken. Wat betreft de wedstrijden van vandaag. Nogmaals, volledigheidshalve. Argentinië tegen Oostenrijk om 2 uur. Frankrijk tegen Irak om 6 uur. Noorwegen tegen Senegal om 9 uur. En 12 uur 's nachts Jordanië tegen Algerije. Dit was Courage na Gissing. Voor QN Sport vanuit Miami. Wat betreft de QN WK Inside Updates. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.

Met dank aan Koesje en Weka Insights. Goedemiddag, het is Lim FM. Op 22 juli. Met nog 8 dagen te gaan in het jaar. In juni, sorry. Zoals aangekondigd is er vandaag geen Baganatori vanwege de wedstrijd Argentinië tegen Oostenrijk. Net begonnen. Vanavond krijg je vanmiddag reeds een update of commentaar op de wedstrijd. Morgen hopen wij u wel te brengen. Baganatori op Lim. Het definitief besluit hoort u later. Nogmaals begrip aan alle BT-fans. En al de mensen die ook in het buitenland nog even doorbijten. WK is straks voorbij. Maar we doen ons uiterste best om morgen wederom de BT te presenteren. Gaat u maar genieten van Argentinië-Oostenrijk. Laat ons hopen dat de jongens van Zuid-Amerika lukt om hun tweede wedstrijd te winnen. We hebben zometeen op de zender wat prachtige songs voor jou. We hebben klaargezet een mix van DJ Timmy. Enjoy it en tot later.

0: nigga.
1: Met Rumas. We zijn er weer. Dat is de tweede uitzending van Stichting Rumas bij Lim FM 91.7. We zijn blij dat we er weer kunnen zijn. En vorige keer hebben we gezegd dat Asoso voor een weekje DC voor de Vaderdag. En vandaag gaan we praten over de vaders. Als mensen nog niet weten wat Rumas doet, Rumas is een organisatie voor drop-outs, vroege schoolverlaters. En we bestaan in augustus 18 jaren en we hebben een heleboel gedaan. We doen Vaderdag, Moederdag, Gigrani, we doen leefbaar maken van woningen, noem het, we geven trainingen, we helpen jongens, we doen een heleboel. Ik denk dat vele mensen al weten wat we allemaal doen. Wij hebben de laatste keer of de eerste keer gepraat over Rumas in zijn totaliteit. Er is deskundigheid. We werken met de regeringsmensen. We werken met deskundigen. We hebben een geweldige gezinscoaching unit waar ouders hun kinderen vanaf 10 jaar kunnen brengen voor begeleiding. En we hebben een job placement unit. Een job placement, we zoeken banen voor jongens die niet aan het werk zijn. En we hebben op dit moment een ontzettend mooie gelegenheid. Bouw je Igi Tamara. Dus als iemand luistert en hebt een

0: jongeman thuis tussen de 18 en 28 jaar. We gaan ze leren monteren. We gaan ze leren een kantine op te zetten. En nog een carwash. Dus dan weet je het. Het nummer van Stichting Ruma's is heel makkelijk. 751-2010. Heel snel reageren, want alleen deze week gaan we nog jongens inschrijven voor een prachtig nieuwe job bij Ruma's. En daarom heet het programma ook Met Ruma's. Ik ben de directeur van Stichting Ruma's en vandaag ben ik niet alleen. Vandaag heb ik de onderdirecteur meegenomen, dat is onze broeder Jokan, zeg iets.
1: Goedemiddag van mij, zeide ook, of tenminste goedenavond. Ik groet u allen. Luisteraars, waar u ook bent, u hebt het al gehoord, Ruma's is in beweging. Wij zeggen altijd, Ruma's is God in actie. En God is altijd in actie, dus Ruma's blijft in actie. En we doen heel veel zoals mevrouw M.I.H. dat heeft belicht, daarnet. Wij van Ruma's doen heel veel meer. We kunnen soms dingen niet listen, want elk persoon die daar aanklopt, het maakt niet uit wie je bent. We zeggen, Ruma's houdt zich bezig met jongens. En dan komen moeders, er komen vaders, er komen meisjes. Elke categorie, elke hulp dat wij kunnen bieden, daarvoor staat Ruma's.
0: Dank. Ja, onze broeder Jokan die is vanaf het begin. Hij is binnengekomen als een pastor. Hij was eigenlijk geen pastor, maar hij is nu echt pastor geworden. Meneer Jokan is er altijd bij, we zijn blij met hem. En samen met onze broeder Jokan draai ik als directeur Stichting Ruma's. Hij is er altijd en ik wil hem daarvoor bedanken. Nou, wat hebben we vandaag? Vandaag hebben we eerst een recap, een evaluatie van onze Vaderdag. Dat was spannend, hè, meneer Jokan?
1: Ja, zeer zeker. Heel spannend. De mensen of de mannen die aanwezig waren, die zijn nog niet uitgesproken over die dag, hoe het in elkaar gezet was. Maar wat heel belangrijk is, zijn de zaken die belicht zijn geworden. We hadden drie groepen, of we hebben drie mannengroepen gehad, waarbij we gesproken hebben in zijn totaliteit over seksualiteit. Daarmee was ik belast om de mannen te bemoedigen op dat gebied van seksualiteit. En wanneer we praten over seksualiteit, is het een heel groot iets. Het is ruimer dan wat we denken. Je hebt te maken met homoseksualiteit tegenwoordig. Je hebt te maken met incest. Je hebt te maken met pedofilie. En dat zijn alle dingen die in geiten de mannen bewust bijgebracht moeten worden, zodat ze ook oplettend zijn. Want toen zei ik, manningre, zo lees je. U als vader hebt ook een verantwoording om te kijken van hoe loopt dat kind zo? Of hoe zit dat kind zo? Hoe praat dat kind niet? Je aandacht ook toe. Je moet maar volgen als vader. Verder hebben we nog gesproken over bindingen en verbindingen. Natuurlijk is diepgang, maar dat is een heel, het heeft een geestelijke diepgang. En mevrouw Emmy Haar die gaat u meer uitleggen daarover. En we hebben ook gesproken over papa, je moest voeden. En dat is heel belangrijk. Voesap zei de want papa moest de. En dat is heel belangrijk. Een gezin heeft een vader nodig die richting geeft, die de verantwoordelijkheid draagt als hoofd van het gezin. Maar ik wil dan mevrouw Emmy de gelegenheid geven om te praten over binding en verbinden. Dat kan ze u een beetje uitleggen.
0: Je hebt niet verteld dat we maar hoog bezoek. Ja, we hebben de vicepresident gehad die de Vaderdag activiteit van Ruma's heeft geopend. Mensen hebben dit wel mooi zijn, want eerst even voor een praatje. En wij waren er heel erg blij mee. Dat de vicepresident zo refusieel pa. En Johan speech lekker pa toe. Als we praten over onderdelen die we hebben gedaan. Binding, verbinding. Ik heb een demonstratie gegeven omdat Furusma, je roken om een presie, idee na scoren, idee niet gezien, jullie papa, idee nu on osso. Je hebt wel een binding met de vrouw, maar in feite is de vraag, ben je werkelijk in verbinding? dat wan taki asane go tru tru bung wat efa ne go bung dat wan taki ya bon bending wan je libinang asma maar die verbinding is nog niet zo goed en dat heeft men men heeft handvaten aangereikt voor de pa me kan go luku fadoga osobaka fuko in verbinding nanga de uma of nanga de ching of peye roko. Want in verbinding no de dan ben je een beetje ongelukkig. Want je praxeert mi gadome roko jamasa ne waka. En dat maakt de vaders bewust voor een binding. Verder heeft onze broeder Vroom, u ben jere vorige week. Hij heeft gepraat over wat pasa moest voeden. Want pa moest de ma we sitak in vorige zinnen. Want pa e ontbreek. En het heeft zijn nadeel. Omdat kinderen mank gaan lopen. Mank wil zeggen bijna malingri. Omdat je afvanoudt van panang van ma. Maar nou wat nou de. Dan ben je op één been maar. Dus hij heeft ook aangegeven dat de pa zijn best doen dat je. If de liep de vrouw of de opvrouw. Met de luku van de gona osobaka. Met vader tak pardon. Want eigenlijk pardon is de sleutel. Voor alles mensen, if je man sap pardon. Meer is mijn time, ik ben mevrouw Hartief makkelijk praten. If asma doe je wat had zijn, if je tak pardon. Maar hem tak pardon, want je wil tot rust komen. Anders na je eeshoe wangen wat je bij tapu. Dat je normaal libi. Dus, actie maatser gaat of je pifi tak pardon. Maar mijn abwa man ja zijn schuif aan. En een man is bende ook na a vaderdag activiteit. Niemand minder onze broeder Alfaisi. Vertel, van je bevindt aan vaderdag.
2: Goedenavond ook van mijn kant uit, ala de Arkima. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het gewoon een geweldige dag. Ik ben de heer D, maar de tweede helft van D, vanaf half twee, zodat ik bij de einde. En Abisami met mij, ik was wel onder de indruk van, in ieder geval. Dat een organisatie Roemas BD in staat voor de zoveelste keer. Euroko nanga jongman, Euroko ook toen nanga sma maningere, mansma. Dat den BD in staat voeding uit te den schrijven in een redelijke veilige omgeving. Je begrijpt omdat maningere nooit of weinig maningere met de emotie kenbaar en zeker na Umasma de bereid voel ik altijd de emotie kenbaar. Dus een veilige omgeving becreëer dat den be kan uit den schrijven. Maar anders zo over probleem hoe betaki want den doe mee aan sportactiviteiten, den doe mee aan ambori, weet je, mi be fadona in itak mi be kan de proefcommissie. Ja, ben je geweldig, want de midoro de mafring mi pot direct in proefcommissie.
0: Suma wina a kook.
2: Dus af en toe moeilijk voor te kabo sluit uiteindelijk, maar is dat altijd wat we niet mamus de en een groep zou we niet hebben de top hebben de wang masus moksalisi a groep voor masus moksalisi we na a streibori kan taki sabe toch, maar alanyambe boom maar altijd wat extra wang ide. Dus het was een heel leuk evenement. De mannen konden zichzelf zijn. Er is een heleboel gesproken. En op een gegeven moment mi ook toe bij Abwang rol voor vervul. En dat bij Nangading ube vorm verschillende groepen, thema's. En twee thema's aan mij behandel. Nangawang groep voor de aanwezigen. Bij de a thema voor opvoeding. Nanga, hoe ga je om in een relatie, van een relatie, van je manage een relatie, want een relatie na manage je mensen vanuit een man bekeken. Ik begrijp hoe dat potentie a umas, maar hoe dat potentie a vrouw, maar van je managing. Dus dat bij de wat mooi, Tori en mi beetje verschillende tratema's bij de dokter Allen, die bij de, ik denk mevrouw Harkar, want toe. kar wantu themas of wantu smasan bij de aanwezig voetja want takikong broeder voor de stem
0: Carlos
2: Lansdorf bij de dochter Kloof schreef me beetje. Weet je, het was een mooie dag, het was een geweldige dag, mevrouw.
0: En toch me wat tak was aan Itaki, de man op de vrijmoedigheid. Wel was aan missie, aan Jim Lafou. Seksualiteit, de man komt op een tribune. Broeder, vertel was aan, zei dat ik ook zo vara.
1: Nee, Itaki, kijk, bij mannen, omdat toevallig want to, omdat ze bij DDAP die een jepi organiseer, zoals mevrouw Emmy Haard. En een hele team voor Rumas, werkers. En wanneer je met mannen bezig zijn en je aantak abra seksualiteit. Dan heb je een vrouw die in de buurt dat je lekker de man je aantak de zwijgen, de arki. Dus we gaan altijd hebben we het zo gedaan om wanneer we praten met mannen over seksualiteit, dan willen we alleen mannen bij elkaar hebben en dat we die afgelegen kiezen zodat die mij oppo, die mij die vrij voor taki, kan tak seksstory, kan tak vrij. En de media training is ook toe, pardon, ook toe mee. Met de opening van de man, hij staat niet in een real talk. Hij is gewoon een boch, naar mooie woorden, maar naar puur, like, vast aan de. En dat de mij lobby, en dat de mij opo, en dan komen de mannen los. Want ik zeg, wat denk je van seks? Even hier in de antwoorden. Je wordt aan een weekbaar.
0: Hallo, aan een time for lovers, ja, zo ja.
1: Ja, dus maar het was wel boeiend. Als ik zo de evaluatieformulier heb gelezen, hebben de meeste mannen geschreven van. De tijd was kort en ze willen graag een vervolgtraining en om dan te discussiëren over seks en dat soort dingen.
0: Ja, ik heb ook gehoord dat mensen het te kort vond, maar wij hebben alle vaders geregistreerd. Dus ontakikba, nanga de vaders die zien we gomorre varen, want die media onderdeel over waarden, die mij lukken zo doen. De man dacht, mevrouw, het is te kort. Dat na later een praatgroep. Meteen de man binnen een paar minuten. Moet leren hoe snel zijn waarde kan doen. Faika las je vrouw, faika wil je vrouw. Wel, die soort de man dacht, dem ga, also dat de actie de vrouw. Hoe belangrijk, wat is belangrijk in onze relatie. De man dacht, dat meka san ne waka. Dus ik ben erg dat ik hem stop, maar ik had discussiëren al die tijd, de hele tijd en zo. Maar meneer Alfaïs, ik heb gezegd later, waarom man bel me? De man is aan de kong. De man is aan de kong, want of de man ben de in een soort rouwverwerking. De man las je kind, de las de vrouw, de las de man. Ono denkatorie dat hij van jou denkatorie, want kan de man maar de padena of zo'n artje. En me overval je. Ja. Maar het is niet eenvoudig. Wat dat je las je ching of je las je vrouw pas, dat vader dacht dat je was dan. Wat denk je van Tori?
2: Nou, wang moeilijk Tori, omdat een onderdeel van mij, Sami be behandeld langer is. Maar dat be kon ook toe lichtjes aan de orde. Mm-hmm. Dus walo andere ondanks mi be tak over be abwang afgebakend thema. Je ma be tja alasan kadoro. En wansan mi taki en u be de over eens aan Sami be bepaald. Want mi no sap alasani. Na uit ervaring mi heb toevallig wat relatie voor ongeveer 32 jaar in aan mi huidige vrouw. Dus na manage wat relatie. Dat me legde uit. Maar ook toe, een oplossing voor wat problemen of situaties zou je doen voor in wat relatie. Of in wat gezin. Wat antwoord no de wat oplossing, wat model. No de tak van dit na one size fits all model. Toch? Ja, bifu. Alasani ya bifu. Luku sa awani. En sa awani, you sa aba problem, no aba oplossing altijd. En meestal, ya bif tak nanga trasma sa aba ervaring dati. Sa dora watra dati ba, dati etak nga den da ekis idee. Ma if you don't want, you wou zo nanga problem, en da ino fena oplossing. Dus dat na asem oplossing sang, te wetak over rouwverwerking. Yeah. Imus ap om ons creëer een situatie of een platform taki ja bisma if na coach or caring of the sandati ma of my we zijn ook coach mas masa isabi sang sa door zo een situatie heen tek wam chinso les na asma dati tem tak les ano tak ama na meester ma afan fa amek meis akan deel chinso dat den sem situatie fa aman pakke aan kan lever wan bijdrage ook to in ja situatie dat dus nogmaals aan wat makkelijk tori en ino kan go tell as man tak okay ma asanip sagba ja wif poten ai baka dat gaat niet 1 2 3 dus na kunna kor moko kor heeft mi tak fa
1: inderdaad.
2: Belangrijk is dat er wel een sprake moet zijn van een rouwverwerking. Lukumi las mi pa na mi brada in een jaar. Ongeveer 7 jaar terug.
3: Yeah.
2: In hetzelfde jaar binnen een spatie voor 3 maanden. Mm-hmm. Toch? Is dat tak mi be ababribi tak of mi be denki tak mi brada voor mi pa mi be kan aman be siki wan teetje. En dan ben je op leeftijd, bijna 90 zoveel. Dus je accepteert een moro. Maar mijn broer, nog ben op 60 eten. Dus give me bijna... Ik ben ababribita kamande. Ik ben ababribita amango amprezi, amaukong. Dus echt na serieus, het hoor je me tegen jaar. Ik ben abafirita amaukong. Maar ik heb een ding voor ze... Ik kan realiseren dat ik een mandaat werkelijk en dan een jaar, bijna 2-3 jaar fossi. Ik ben wel geschreven naar een foto van mijn man, maar dat ik realiseer dat ik van ai, een mandaat daadwerkelijk, ik kan accepteren, een fase voor acceptatie. Dus het proces kan gewoon snel. Als je absmana je kan ondersteunen, je kan je advies. Dat is nou een grote, maar een one size fits all.
1: Inderdaad, om even daarop in te haken. Elk probleem is uniek bij elk persoon. Awang je los je vindt een oplossingsmodel die zie, maar bij de andere man na zelf probleem, maar je hebt pak wat strategie toe omdat Amanda de anders gesteld, toch? Vanwege omstandigheden en situatie thuis, je hebt gewoon lukt dat sana in zo'n situatie Amanda en in zo'n situatie Amanda en zo je pak allemaal apart aan en dat is dat na amoro effectief sani sa rumasje doen, want we horen aan. En we kijken van hoe gaan we dit oplossen. En dan hebben we de mensen daar. Ik ben Brada Vroom. We hebben mensen daar. Binnen zijn huis. Die weet dat oké, nou zo'n fasie. Zo'n situatie. Je denkt dat na dit drugs gerelateerd kun zo. Dan botsen moet aan de lasten dat die. Dus zo we pakken ze aan. En zo zie je dat. Als aan kolus op kun zo. En dan mij kan verstaan.
0: Dank je. Maar mijn heren was er niet, dus wanneer de man bel me, dan kan ik bij me komen, want ik kreeg vanaf een netje dat feestje, ik kreeg een man stop, omdat hij was een boy. En een boy was 15 jaar. En ik kan een psycholoog, ik kan van jou bedoel, dat ik jou naar grap, misreef las mijn boy. Dat ik eerst wel pissig voor jou schreef, ik ga uit die steen. En het duurt heel lang, want iemand, mensen zeggen vaak, je moet het loslaten. Maar dan denk je van hem loslaten. En iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. En in mijn training, de man taki, rouwverwerking is voor een jaar. Na een jaar, if is donen het te zoeken hulp. Go naar een psycholoog, taki nanga wasma. Dat is de oplossing, taki. Taki nanga wasma lichti ati anasjes donanging. En im lichti serefi. Dus iedereen die in de rouw zit, wa yarte wa ma lonko na rumas, huiland, amatak ya je dusan alleen die umasma, maar ne du die masma. Maar ook hetzelfde, hij zat ook in de rouwverwerking. Tot nu toe zoek ik die man omdat mi feni taki doansan na pisdati. Maar desma jerek ba de masma sans don. Nanga een rouwverwerking, zoek hulp, zoek een psycholoog, zoek iemand om te praten, want Matti, zijn kantaki, ik ga met je mee, of ik denk met je mee. Natuurlijk, je nog maar 4 aan schrijf, Sani. Maar zoek hulp, Rumas heeft ook wel hulp, Mamit Mande ook, dadelijk Mamit Ma ook schuiven aan, maar dat ben de apicis aan mijn boon taki. Broeder Alfa is hier toch, mijn actie eten was aan Posmigua, broeder Jokan. 32 jaar voor Libanawa vrouw, migado, fai doen. Wat wel man om aan te wat to moon. Zo maar dat to moon, 3 moon, dat is lusu. Zij doe eigenlijk, zij soort advies, ik kan je mansman.
2: Dus dat ben de one of the hot item. In attack is al bij Abi. belangrijk na wat belangrijk zijn die ten je staat van relatie na leerschap makandra ano pats boom en mi wan principal is ani bere taki wa relatie ines begin puur om seks of a body a mooi body fu a vrouw of a good looking ja hoe net dat alles ani maar mi be abif char doro tak is meer dan seks alleen en you abifu leerschap makandra den plus en den cons toch dus den boosan den takrumaniri van vrouw nanga den boomaniri van vrouw afa omgekeerd.
0: Maar wat lomas ba otak ja grapje miki da ola rabim tek sap vrouw terwijl asani trubu da pena onder zijn.
2: Nee, je hebt toestani toch? Je hebt een periode nek young boy, young man, pe de hormonen is al die toch een macho dat ik focus in de tap seks, maar met iedereen tak van niet bij abaten dat ook toe, okay. Maar op een gegeven moment je psa ab puberteit fase en een macho fase, pay you abif go take one serieus stap nou en daar abif voel ik dat oké, okay, na een soort vrouw mi wan go door alleen voor morofara en dat de cruciaal voel take it ten look want anote go one moon to moon hoe lang go trou of hoe go libin also en da bakarati so mis apre la assistant duur one wiki
0: zo
2: ja serieus en ano gewoon relatie trou de man trou en baka one wiki a trou broko
0: maar dat maar zou je doen precies if you go to your hier 32 jaar samen de a precies a zo zo zou je befeni wat in fenere
2: oké
0: kuli banga wan vrouw
2: dus asan na mitere ma ook tu tak asan na geven en nemen toch en respect gima kandra begin mit tak fa in feite we forum usrevi na nek fa na wan stukje opvoeden ook tu a klink chin so ano denigrerend maar ano denigrerend. Je voedde je vrouw op, je vrouw voedde je op. Omdat u chagrof kanti, hè, to committee, je hebt eigen ik, je hebt toch individueel zijn, tak van mi na mi, we moest doen samen wani, maar no, we het is geven en nemen, we schrap makandra en het is geven en nemen. En dan no, alle lezen, vooral vanuit een man, je moest go in. Klinch naar een vrouw, mondeling, te oud begirigeri. Liba san rustig. Meka a relax, a taxawani. Te later dat je koeri kon dat we tak in baka. Uku asan sa ube tak, dape sa ube tak, dape. Mi fout. Ma ko lukuf mi se en imus de elen. Mi fout na apis dati, yap leti. Ma ko luku na you se ook tu. A piece that you if out a piece that old
0: yeah, too. Yeah, yeah. Mi fabota ki teki brom fish gorei of i oto gorei to rom jedeka.
2: Bay for belt ma inom go in a heat. Inom okay. Go in a heat fast anyone that echa problem ye yere fro na man ko in buria. Yeah. Imus man sakai srefi, a fro man sakai srefi. If she tak ane, kotik moto fuante te dai dry koma kada yo she tak au. Oh mooi, maar wat mooi is aan die betak ook toe en mij hebben ervaren dat hij zo lees het daar, attack tak idee dan als hij een moro span later.
0: Mooi, maar je renom. Maar mis, maar je wan trappies, je wan, mij denk dat ik me opo dadelijk, want het is wat man ja, maar denk dat ik om teke maar met man, dus moet je wan trappies even, dat hij mij leer is aan een binding, voorouderlijke binding. So man wanita na de vrouw, maar wan sane poor de na vrouw. En te you go look in a bending, dat mi beta ki de boy na rumas, de was a lop vrouw. Te mi aksi de pepa de tak mi pa de vrouw tier de. Dus I guess wan grap, maar omdat de no man bending, dat de go look in a bending, dat je si taki, you pa no me man bentu na wan vrouw, aba 3-4 vrouw. En four mans ma in sernang, Abbasan dat de man tana one prince in a one vrouw. En dan zeggen wij, er is iets in de binding dat niet zo goed is gegaan. En dat je moet koti. Je moet kot en poer wees. Ik heb een gebed, we zeggen verbreek, verbrand, verbrezel. A pisi, sana ma meki tana one vrouw. Want an i affair, je maas maas e meki hier en daar. Van je denk je, wapa, mi ba wa famiri ama batu yen de ta kapti ala se ami kipti dus ala se deze man kan nooit gelukkig zijn man pis da strati. Wat denk jij ervan, broeder Jokan?
1: Nou, laat me dit zeggen. Ik denk dat die vaderdagviering, toch? We hebben een apostel die we belicht uit vanuit dat woord, wat heel mooi zijn aan mijn conversie. Omdat dat zijn die apostel roots, want binding, het is ergens begonnen.
0: Ja.
1: En aan mijn betekent in een slavernijting, vooral aan Creole roots.
0: Ja.
1: Maar betekent de poetige negers. En de man dat de abi kiesi omgang naar de vrouw, omdat de man begon ervan uit de poetige, de krachtige mannen om met krachtige plansus. En de man begon om naar meerdere vrouwen voor make up ching, naar meerdere vrouwen zodat ze kwaliteit kinderen zouden krijgen. Evident, maar denk ik in de richting dat hij. Dus dat de man beoog naar Asan dat hij waardoor Asan dat tango door in een trend dat hij toch en Asan. Na een geestelijke overdracht vindt precies
0: ja,
1: in dat
0: ja.
1: gebied dat wat in feite dat bij de vapis dat hij maar om lukufa we go om naar zijn dat hij en het is
2: ja. anders is ook vanuit a tribalisme Afrikaanse roots ook toegekoppeld aan het moslim gedeelte maar mag op een aantal vrouwen weet je? Dus soms is aan dat je play een rol dus je moet dat vervoegen om naar de situaties die zie en we liggen in een tratting me ook toe me op een maroon roots ja maar give me aan een rol contact me op 2-3-4 vrouwen weet je
0: omdat zij de wat trust maar op vind ik geluk dat daar 3-4 man in de maas hoor goed is
2: daar gaat het om want me maak me berekening van tevoren te me op me gezin me vind dat van mijn om op toem ze voor op ching
0: om
2: 3-3 ja die 3 boy omdat zij de me want tak me moet man onderhouden gieden aan juiste score. Weet je, we moeten man zorgen dat zijn de afanoudu, zonder voor verwending, maar zijn de afanoudu voor de ontwikkeling. We moeten man de in staat voor gieden. Als we op 32, we no man gieden. Dus, en dat je draait er aan tekort. Dus dat is sowieso mijn uitgangspunt geweest. Die me kon de serieus, me dacht, oké, nou, me de serieus. Dat ik besluit dat me teken dat van, ik moet anders.
1: Inderdaad, want zijn de play een rol, kijk.
2: Trouwens, sorry, mi pas even na wang vrouw no ma abi na alap ching, negip ching, moro bede, mi denk tu kondede, yong yongu, ma na wang vrouw mi pa ab ook tu ching, na mi ma
0: dus. Maar de advice, je bent, yes, kep op. Bist je post, mo opoja, mo over 3 minuten, mo opoja ma mi tak, was al mi pa.
2: Dus,
0: mi denk ik mee. Mo vader was ook een man van een vrouw, okay. Abi lobe vrouw. En altijd u bella voor wat je van gauwan president, dan tu imer jerena. Meile wakita mi dei opo. Want wij had 10 kinderen. Daar ben je nou weinig. Dat is ik toesmap in de 12 kwekie. En iedereen had. Iedereen. En dat mooi voor mij papende. Te zonde de chariga koffie jompo. Lili dorp. Dan zat hij dat genoten wanneer je speelde. Want alle kinderen mochten spelen. Maar aan de andere kant wil ik toch nog iets zeggen. Voor op pano sabi fade moes chaden srefi. En dat met organisaties de. Rumas loop organiseer Sani. Die missie als Sani zou ons eerst zou doen is de zoveelste keer, is de 18e keer, is de 16e keer. En dat we doen als Sani mans, maar we doen buiten de stad. Rumas is in staat om, omdat je poen, je poen is. Maar we moeten iets doen voor met de mans, maar kom besef dat if je voor op China alase en dat gedrag voor de China score dem che wraak de gedragingen van de China de san die zegt ja de dus we actie de pa if you want go on presi gohori sex sani chari kondo want you know come keep chi hier en daar en dat de vrouw is doen dem chi er leider onder dus dat is mijn verzoek naar papa's toe. Ik wil papa, toch de trappa passen, maar hoor de schrijfje met de grantangi. De papa zal nog maar hoor de schrijfje, ook met de grantangi. Maar mijn actie is voor denki. Seks is lekker, het is leuk. Maar mijn gado man. Nou, ik heb je hier en daar in de zorg. Take your verantwoordelijkheid. Dat is wat ik nog wilde toevoegen. Het is een man, ja zo. Een tjauwe man voor mamiet man komt binnen. Dus meelik umas mamo gwederuit. En dan we pot itewa manja zo. We hebben tot 7 uur de tijd. En ons aptak moet biggie op het eind. Broeder Jokan. Veel komt hier. En wampoku voelem. Dat we gif. Smore fara grantangin.

0: Zo, we gaan verder met ons luisterprogramma. We willen verwelkomen meneer Frans Eersteling van Stichting Mamit Man Oyere Somenikba. Voor uw brada Alfaisi. Mevrouw Emmy Haar, de legt je zo uit. Oyere ook te voor mij. Maar nu uw archiefje zo weer aan een Mamit Man. Ik wil dan vragen aan meneer Frans Eersteling voor lekwipjes uit. Zijn Mamit Man e doosan? Mamit Man?
1: Ja, dus als ik net takik ba Mamit Man, hoe takik ba over de uitdaging van Maningre Abi en Oelek Orga, eigenlijk moet je naar zijn workspace. Toch? Zoek of je Maningre voor de zet de Libi, niet alleen in kerkie, maar ook in gezin, tapa broko. Alles even nek maningere de, hoe zit de man zodanig, gie de man tools, jeb de man tak de man kan performen, moro boom, in een samenleving. Hoe zit dat?
0: Ja, sticht de man met man, en dan nu, misaf sticht de man met man, hoe langer de man de tevreden tapa passie man. Sana, als dat niet moeilijk tegen maningere, want met je zo lees je, die heren, wat vrouwen zijn georganiseerd bijna, 20.000 vrouwen, dat die heren man met man, of, in ieder geval, alles aan zijn per maningere, je orga. Ajelek chulisi musi yo de mano de feni sana sana as ebo ooit gedacht aan van wat is het probleem eigenlijk?
1: Een probleem de tak afasfa eigenlijk maningre de eigenlijk imsa van maningre de eigenlijk voet mino ik gebruik een woord kisi maar voor maar harde man kon en vaak genoeg hoe benader man dat we nodig de man uit de asanetron bijvoorbeeld een kerkdienst voor zo'n man en dat je kies weinig man terwijl if je tak jaren no we horen een barbecue dan tijdens een barbecue dat we lukken een kino dat we tak over een kino dus een heel trap benadering en voor man de van nodig en ondanks dat asan kan de tja uitdaging wat lukken we de 2025 en we ontwikkelen die na grondtapu bij de maatak als man word je eigenlijk ontmand. Fossi, je bent roko, toch? Ja, je bent zorgen gezin. Ja. Nou, die vrouw is roko toe. Zullen deze vrouw verdienen morgen, toch? Fossi, als een na mannen hebben daar kantoren en doen dat soort computer. Nou, nou, de vrouwen doen alles aan. Dus, ben je leuk man een rol, een traditionele rol? En verander. En if je nog eens een juiste begeleiding, als dan kan je een probleem. Dus, een heel concept voor het man zijn in een grondtapu 2025. Op die vloekatorie boem, want als dan verander. En if je horen schrijft naar de oren, waarom tak je om in Amara met taksepsa? Probleem.
0: Wanneer we praten over mannen, dan broer Alfaisi ook toe, we zien dat we lukken dat we op de score, dat we zien dat vooral de score, dat je kan zien, als score moest op 2000 studenten, dat zie je misschien 1999. Vrouwen en dat zie je één man of soms twee mannen. Dus je actie schrijft dat sanas aan de mannen van leren moro, de mannen van studeren of schrijf ze eigenlijk de man je een voorbeeld van precies want ze aan goes geef want die vrouwen om het zo te doen dames of vrouwen die gaan door bachelor master alles wat aan en de mannen zeer weinig. Waarom denkt u dat ligt?
2: Ik denk dus ik praat niet vanuit de wetenschap, het wetenschappelijke. Ik ben een wetenschapper ook, niet praktiserend. Maar ik denk dat er een aantal studies ook lokaal zijn gedaan. Maar het is aan wasan fu seranang ware, na wasan fu her grond tapu. Dus nekva brada Frans Bechar en Konafesi, aher constellatie van grondtapu en rol van man is bezig aan het veranderen. Weet je, maar abifu deel naar een situatie dat hij. En als hem situatie is er een onderdeel van grondtapu. En Saipsa, al heel vroeg, gimanengre, de man verdient money snel. De man verdient money heel eerder voor. In ieder geval, Oene staat erbij stil, maar vaker is het om indruk op die vrouwen te willen maken. Toch? Om op die meisjes te maken. Toch? Maar amai lasting dabe. Weet je? Omdat ding sansan bij de aantrekkelijk voor si san bij de uitdaging voor si. Want umasma, if je gawang he score en zref, je gawang he score. Maar terwijl, want mi sha probleem dat vaker hè. Dat wamai apwang amai libas koro go roko, hij support afrouw, afrouw ego dora skoro, en tafrouw klara skoro, dat probleem ontsta, omdat afrouw apwamoro heizani. Maar terwijl in een proces afrouw bestuka amambe support afrouw. Maar ano afrouw zijn nu fugo roko, eerder, maar omdat je virisref man iwan mek indruk tapa vrouw, dat je go moro snel go roko, maar je last ten tapa pistoli dat je.
1: Dus want. Helemaal eens, wat er een val zoek ook toe, dat ik een maatschappelijke druk dat boy. Voor in Goroko, want zo lees omstandigheden in JP in een gezin, er een mooie Goroko. En ook toen zei Stephen Taki, bra Stephen Taki, de man met indruk, maar nengere, ik denk vaak genoeg, kort termijn, no de. Met mijn hustle, met mijn money. Maar de man heeft berekend dat je hustle samen hustle, temp tap. 50, temtap 60, mama hossel als hem hossel. Tia 30, 25, ik kan tjara hossel go. Maar ik denk dat temtap 40, temtap 50, mama doa hossel ete. Toch? Dus dat nou het aspect, nu we go even een tap voorbeeld, zijn broer Stephen Guy. Zijn er tjara probleem ook toe, vanwege een niveau verschillen ontstaan.
0: Yes.
1: En aan altijd gelukkig. Zo lees ik, de maïta rustig, de maï bodensreef opkom. Ja. Maar vaak genoeg, je ziet dat vanwege een niveauverschil, een man om hem heen daarbij. Want dat is waarom gaan we aan receptie. Toch? Dan, de maïtaki, maar man om hem tak niks.
0: Ja, bepaalde term, dan gaan bilaterale, dan gaan die soort zanden, dan gaan we
1: multifunctioneel.
0: Ja, weet ik dat ze heeft dat.
1: Toch? Dus. En. Een probleem de woonlijk manengere, unom denk ik kort termijn, unom denk ik hossel wang. Toch? Een hossel boongi want eetje, we sabi. Maar ik denk ik dat psa hossel. Tiaar iets, sommige boel baga tiaar.
2: Dus in feite, je kan combineren hossel en een score. Mi, temen legde me uit dat mi, roko na een houtzagerij, mi rij taxi. Maar weet je wat zo mooi is? Mo gi een voorbeeld. Recentelijk migo in een bepaalde rol in een bedrijf, een buitenlands bedrijf, maar dat ik bereid taxi naar Sorgo, toch terwijl ik best toeka. Dan de mensen aan bedrijf van vliegmaatschappij, no, minanga de mais doen na Tafra, nek partners of isabi, ama ab mi van oudu, no, voorzien een taxi mi bereid. Maar na hostel mi be hostel en de man be gimret dat hey Stefan lukumi op wan passagier ja amus gwe. Maar je shi ook to dat door dat i horfol i klara stuka en i making tap a carrière i making in your carrière de man abi respecteri fa pistori dati. Toch? Dus en na wan lange termijn tori. Maar i be ap man sang e verdien more you faten dati. In one hustle model, maar je ziet dat safri omdat doe je de stabiel na step by step en alle foto's zijn je maken naar een stabiel stap. Hij take more thing, maar more stabiel. Dat je ziet, tegen luk want tof den gevallen, maar aantal den gevallen dat je ziet dat omdat aman bij hustle, aman om een hustle more nek fayet Frans taki, dat je ziet dat aman niet voor konsaka. Maar you kring en you de dape. En dat een duurzaamheid nou een mooi term, de maatakie toch? Lange termijn visie. Want je doet dan, ik ga snel, short term zijn niet. Maar if you want one zijn voor tang stabiel langer, dat je moet teken ting en I take ting voor doen. En a geduld je moet abi. En dat na geduld zijn vaak manningere jong mannen abi. Maar je moet lasten met pabetaki voor win ting.
1: Ik denk ook, Sasa, dat is belangrijk, hè? Om je ons reflect manieren voor. Luku, eigenlijk, ik denk aan Abra Libi. In om Libi, Tide Wang Tamara. tek un leerman en refus don denk ik oké fami wa set mi libi fami wa de 5 jaar it fami wa de 20-30 fami wa de 20-40 toch en zeker if je af een partner dat is toen een partner zou zitten voor was het alibi toch. Ik denk dat de soort santi dat een hossel boom maar ik denk je ook te van ik denk je oké van mijn voorzet komen of haar van mijn voorzet alibi
2: kan je me wat corrigeren want dan snel aan ook correctie want kan je wat smaken aan vertegenbeeld dat sami tak ano tak hustle no boom ma nek fa France tak ya bif denki tak me hustle ma mino ma hustle mi her li bilanga toch dus fa mi mus kan charen kopot in wan plan tak au conduisam me hustle fu no ma mi mus stabiliser da be dus den pistori dati nek fa tak ya mi agrinang tak ya bif fu gos don denki tak sami wan mek fu mi li bi en fa atrayek sami wan waka tap fu gomiti a resultat.
0: Inderdaad, omdat die meer bij dat komt, kun je een piste awareness moest komen, dat gebied dat. Omdat, luko, zoals de vader Frans bij dat, een omstandigheid kan maken dat een boy, meestal, je hebt de fase van de tweede boy, kan dat bij jou een meisje, een tweede van een boy of een eerste van een boy, bij een geval op een vallen weg, op een of andere manier, een verantwoording moest tekenen, moet hem komen binnen de pjes, moet zorgen, mam, jam, dat, dat, dat. Waardoor, zo lees je, dit soort man dat hij de nood gedwongen voor gooien naar Hossel, voor de kombiste snel. Maar dat was meneer Frans, zeg, de boom voor de vader, Alfa is het ook toe, de boom voor terwijl je Hossel, voor lukt dat ik van mijn mango door, want in mango 50 jaar, 60 jaar, die jongen is flexibel. Maar wat doe je? Je hostel, maar ik kan go doen toestand tegelijkertijd. Ik kan hostel, maar tegelijkertijd je doet een pjesani. Toch is toeka go door, en na geruime tijd, kan je bakken 5 jaar, 6 jaar, in een hostel zo men moro, maar ik kan op een moro beter ban, en toch ik kan rede de trawana of zo, ik kan voorzien.
2: Zet wat business komt.
0: En we lukken over het algemeen, kijk, nu praten we, je ziet multinationals, allemaal bar oil en gas, en alle soort sani. Toch? Dan, weet je, wel of de boy, wel of de young boy, voor nu, weet je, dat je, de mijn actie aan toe vereisten, de dingen aan de sanati. Maar wel of de man die, je hossel, zo'n rijwi abgi de man dat die. Zo vaak kan, je hebt de man dat die, de man in red dat die. Toch? Fu. Voor kon stabiel, voor mek maar stap, voor kon stabiel.
1: One of them sani sang, we denk wat orga, bij je eigenlijk massa wat start one business, we gide mo op chin training, en op chin training, bijna 10 wiki, strak, maar sami wang gime, dat zo ook kan, zij kan doen, like, manengre, want ano allemaal tra kantro datra,
0: dat is sowieso.
1: Wan boon lasser, wan boon messere man, toch? If is op wan man, ama sap messere, te ama tak imino kan koroko wan tumu nangai. E bigi lera woroko, toch de bigi saba woroko. Want ino kan tra ino man, hor wachti hier li bilanga. Want nu ja, je na bewaker, toch je weer mooi uniform is door je net eens naar je telefoon. Maar in normaal doe dat eerlijk bij. Actie om aan te lukken aan de elektricien. Begin zoek een fasie, want ik van takje aan allemaal kan er dat er naar een ingenieur. Maar begin leer, ook, maar begin leer, ook, boom. Toch? En die begin samen ook, die kan. Of je hebt je aan, of je kan sluiten aan een bedrijf dat je, luko, mijn naam is Reman, mijn praktijk, luko, zo, mijn roko, dit dat ben ik bouw, dat ben ik bouw, dat ben ik bouw, of dat ben ik installeer. En zo ik kan, bijvoorbeeld, ik kan van roko naar een bedrijf, toch, bij op secundaire voorwaarden, ik dat er karta zet, aan een soort zaad. Dus, belangrijk voor luko dat in ta educatie serefi. Dat na moro belangrijk sani. Inom stop leri. En leri ano buku leri wang. Maar kan de nanga ano tu. Aka de computer tu. No de AI. Alla soort fast def leri. Toch? En alla man kan leer tap enifo.
2: Yeah.
1: belangrijk zijn voor Radio Kaan, in taleri.
2: Dus Awani, sluit aan Brada Frans, Awani moest de, omdat no one's man o doen giu. Dus I must begin a you, I will must de. We see no subside must do, maar ik moet een miwan, kenki mi systeem, miwan, miwan, moto tapa nifo pe mi de. No, no, want me no de tevreden na nga nifo pe mi de. Sonder of enough in no data freedom na anebe do tak imus go do am san san of fiti wa illegal sani ma in mag na enough de tevreden fu unifo omdat unique manengre iwan altijd gomoro he unique libisma altijd dus na nga dape ay beginning dat tit i te ka besluit dat is dat for a mi wan kenki a system fu mi dan yo go suku yepi da yo luku tak mama pem mi kan fena support up Pemi kan go, san kan gi moro heights fa mi kan chare waka. Dan ya verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld, if you young, ya vakscholing.
1: SAO.
2: Pede ma igi echt technisch vakscholing. Inaf, lagere school opleiden, mi denk je, waya fanodo. Want basis, wie inaf klara lagere school, vakschool. Mi sap man sang moet uit vakschool, abe igi bedrijf nou. Dus dat mi wan sorry, tak ade mogelijk, ma ino wan tang pede. Toch? Dus dat nou aan. Je hebt ook de organisatie
0: Stichter Rumas
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, tja, kom. Ja, als orga voor Redmond, nee?
1: Vaders en moeders figures.
2: Nee. Ja, vaders en moeders figures. Ja. Misschien dat de man dat hebben geleid ook toe training, de man op training. En zo ook toe
1: Orga de
2: zijn kan begeleid, maar ook toe individu de ook toe. Toch, want je luku Frans, je luku mi, je luku brada Jokan, zei van, hey, zo'n advies aan man dat kan geven, jong. Want if mi luka man, mi shitak aan man, en mek moeite en mi shitak aan man, en mek positief stap, sa aan man do, fu konta pa president. Hier aan man kan geven, hai, sa man no doen gie, ma aan man kan sorry apasi, tak van, hey, apasi disi muswaka, sa na you idee. Of aan man kan brainstorm aan you for you, ontwikkel de idee zij abi komoro brari zodat de juiste stap kan teken. Nogmaals, voeroes aan kan doen.
0: Heel mooi. Broer Frans Taki, blijven educeren, blijven leren, blijven studeren. Lieven, wat ik lieven is leren, toch? Amen. En ik van de broer Alfa is Taki, altijd die Awani moest de. Oh, if I will not do that, we can't have a net up.
2: Yeah, you can't
1: have a show. That's where I begin.
0: For me, can go more here. For me, can go more far. And I can begin to go there and pass this way. Om terug te komen, want we de bana Crosby voor het sluiten voor het programma met Rumas en toch weer een actie Raigi de Manningere. We zijn gezend aan de, we zijn mijn lieve vrouw, man en lieve ching, man en ik de verantwoord toe. Toch in het kort even voor gide power go naar de manningere toch voor dat ik pak een draad of draai aan de parabo wat aan dit toch
1: ja dus dat luko me wang eigenlijk me wang gie de man zei doe een boom de man zei tik den ting op aandacht gie den gezin dan gie de man big up toch hoor baka chago en de man dat kan de wang nou een voorbeeld die traman en De massa net doen boom. Im lukutak komt weer van im stond denk jullie bi. Fa yo want tak yup king aba libi sa ULA. Yo want tak wan man libi so nanga yu dochter. Denk a tor dati. En vanuit daaruit da je dan yo go kinki yu gedachte. Want if you know fin tak You know, if you don't have a man like your daughter, like for you, Elibi, then you begin to change.
2: For the last time, I'm going to have a chance to go in a taxi. Nataki, Libi is a woman, a vrouw, that is a food and not makkelijk. Ja, mino kan play perfect, nek familia mino perfect. No one's man, no one Libi's man not perfect, no one man engre not perfect. Asana, na gado ye begi dan ye guanga fesi mekagi idei mekagi weisheid fa ye go om iuni in your relasi fa ye mus fude ip ching op er zijn natuurlijk een aantal basis dingen waf den basis san in ataki respect ons ma respect ki makandra vrouw uma Maar ook de Yipching, je moest respecteren Yipching ook de en Yipching respecteren, omdat hij nog behandelde Yipching wat fascisan of fiti, weet je? Want yes. Even saptak na doorzien dat nou een normale behandeling zou op checkisi, zonder voor dat voor poor wat chiara voor wen wat Yipching, maar dat je nege a behandeling dit dat hij nek wat pa dan in feite je aba probleem dat kap choco opstandig en dergelijke. Je moet zora lobby gapching. Zora lobby no betekent dat je verwen op je poring. Toch dat je nom doet. Maar zang de van oudu fapching nek opvoeding in. En ja op tijd, tak nange op tijd, doe leuk zijn nange op tijd. Maar ook to berisping op tijd te algo verkeerd. Me kashi tak van oh dis na mi pa na awan boef mi. Weet je, en ons is zo fong-fong dat natori. Maar bereken dat je fong-ching constant dat na voede je voede op. No, ap-ching moest de bijna op een gegeven moment tijd door jullie, wan tiener, nek je mati. Je moest trek op naar ap-ching. Dus nogmaals, lobby je vrouw, wan vrouw, na wan wezen, wan schepsel. Sang mektra fasi da manengene kwa karakter. Afrou lop tak furu. Weet je, maar je moet sap go om na nga situasi dat je nek manengene. Dus, mekuta kan ous revi ef wan probleem de. Ino sap fafu du. Ina ano frintje i frintje. Maar tak na nga traman ta fa ee man so wan tekele tek mi. Fami mus go om na nga situasi. Dus, dat okay. Nasa arai sa mi kan gino.
0: Dat is heel mooi. Ook to arai pou mi se. Omdat soms se si asan dat de ete. Sa mi solisie de young boy. En dan je te kwan vrouw je trou. Maar so man, mi wan jida arai tak te trou. Zoek gewoon toe man zijn trouw. Trek op naar een getrouwde man. Want de mij want tijna hype voor de jongboy. Maar nu ik vrouw. Ik kan ook moksjes op mijn moro. Omdat die de man had na vrouw. De man brokken die. En je noem man brokken die. Dat is gratis man. Dus je doet een traliefstijl. Dus je mee wakken naar een getrouwde man. En tijden ik heb tjeen. Dat ik zoek een maas heb tjeen. Voel ik dat vast aan ego. Dat ik kan leren voor een makandra. Ik denk dat ik kan power hoe ze heeft zo. Lek mannen. Want in Alibi. We hebben verschillende fasen. Want we begin jongboy toe. Oh, mitro man, dan mitro vader, dan mina opa. Hey. Ja, we gaan naar zeggen opa. Je hebt verschillende petten.
1: Ja.
0: Dus in
1: ja.
0: Alle desanten, dus die mluk dat fasan ego. Mm-hmm. En in Chari schreef in de kringen dat hij. Zo die kringen op. Tere, ekpar, seminar, go, arkisa de maitagi. En zo maar desante Karakawa Makandra, vooral wie lek manigre. Oké, dit is BD Baga Rumas met ons.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en het programma is herhaald, Trawiki Munde. En we nemen u voor Amundisi, voor belicht in feite in verband met Vaderdag. U traa programma ook de Baga Abra, de vaders, de manningere, hoe een belicht tipje, zo want dat de manningere via Lem FM. Toch? Omdat die. We vinden dat we de man moest contact appreciëren. Toch? We zijn er nog niet, maar met Bribi dat hij heeft moxie de mannen gekon aan en we beginnen tak naar ons revie. We verstaan ons revie dat we denken dat de man ook kon. Dat verstaan dat hij een sansame doen op boom. Toch? Mijn ook al lieve vrouw, mijn ook al lieve verantwoord. De mannen moest tek de verantwoord toe. En het belangrijkste is dat we moeten het voortleven. Dan kan je tak aan zijn dat we niet doen. Toch? Hij is een goede lieve vrouw, maar je schrijft lieve vrouw. Dus je begrijpt? Dus dat heel belangrijk. Da? En dan wie zat tapu Rumas met ons programma DC Footide. Rumas met ons programma DC Footide. Voor ons aan de, ons maar Arki telefoonnummer 71

0: achar en srefi. Men begi dat in ieder geval dat aboskopu sa ucha kon ya so akawaka mi den in den also of win speden de dat awakanka wakami den en dat de besef taki denko te raden nanga de srefi tak afasfa de charing amuskenki ma if de duen bungba me gado giden krachti fu den charing wakata pase en fasi of gomoro betre en we begi ook to taki per sma de in probleem manengere de in probleem dat yusa giden alai yusa opo de ai fushi a pasi pe den waka en foral you de papa you de a oplossing pe wine klibis mano sap moro taki fa umus chare waka yu sabi fa fu charu no gi u ideye gi u oplossing chasma komiti ufu uk moto eita a pina saude dus mie begi ook tu tak i waka mitunu en yepu fi de oplossing dati papa en mie begi ook tu taki den problema sa den sma abi ook tu na oso bene den gesin dat you kan chawa oplossing gi den dat vrede sa de ina oso oplossing ka de dat sma kan fin nyan tap tafra ook tu dat a pina sa e de in bepaalde gesinne sa e cha problemen ook tu dat pe wa oplossing sa kong en mi de gi grand tangi ina nengfu masra Jesus Christus. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
3: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan